0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
6: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
5: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
10: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring, heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
8: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
9: die blijven.
8: Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
7: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
10: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
7: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
12: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
14: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is maandag. Maandag 3 augustus. Ruben, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Judith.
14: Code geel in heel Nederland, hè, vandaag.
9: Ja, het is warm vandaag, morgen ook. De dagen daarna wordt het volgens mij wel weer iets minder warm.
15: Ja, voor vandaag en morgen geldt het hitteplan in Nederland. En dat is omdat het in heel Nederland tussen de 29 en 36 graden is. Wat doe jij om het hoofd koel te houden vandaag?
9: Lekker in de studio blijven zitten, denk ik.
15: Hier is het aangenaam, hè?
9: Het is hier goed te doen, maar inderdaad, dan loop je 's middags als je vrij bent de deur uit en dan komt er letterlijk gewoon zo'n klap in je gezicht, weet je wel?
15: Ja, precies. Nou, voor mensen die fit zijn, gezond zijn, is het allemaal niet zo'n ramp. Tempo gewoon een beetje aanpassen en dat komt allemaal wel goed. Voor mensen die wat onder de leden hebben of wat dan ook, ja, wel even goed zorgen dat je het zo koel mogelijk houdt. Veel water drinken natuurlijk is belangrijk. En dan moet het goed komen, ook deze dagen. Wat gaan we doen vandaag? Nou, de mannen die de Tour hebben gefietst, die hebben er denk ik niet zoveel last van de warmte. Want die zijn dat wel gewend, deze temperaturen. Gisteravond wat dat betreft ook geen veldje aan de lucht tijdens de Gouden Pijl. Het was wel spannend, tot op de meet. Je hoort straks wie de winst pakte in Emmen. Bijzonder afscheid afgelopen weekend voor hoofdtrainer van VV Tiendeveen. Dat afscheid was bij zijn geliefde Ajax. Hoe bijzonder is dat? Waar direct trouwens ook duidelijk werd dat hij Tiendeveen toch niet helemaal kan loslaten. In het herinneringscentrum Kamp Westerbork draait het deze maand om Anne Frank, gaan we het ook over hebben. En onze pelgrim Barry Gepken kreeg een mooi bezoek afgelopen week op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. Hij vertelt zo wie er langskwamen en vooral ook wat hem dat deed.

Nou, tropisch warm dus vandaag met 31 of 32 graden bij ons. Nu en dan wolkenvelden, het blijft droog. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten van het land.

0: Van Morrison en Bright Side of the Road. 7:09 is het. Na 10 jaar neemt de hoofdtrainer van 5e klasse Tieneveen, Michel van Essen, afscheid. En wel in Amsterdam, waar Tieneveen het zaterdagmiddag opnam tegen Lucky Ajax. Dat is een gelegenheidsteam met oud-Ajaxiden als Frank de Boer, Richard Witsche en Aaron Winter. En dat is een unieke ervaring voor het team uit Tieneveen.
1: Geweldig, echt. Gewoon om mee te maken op de kant ook. Als je ziet hoe zij tikken, tiki-taki voetbal, ja, dat is prachtig.
2: Had je ooit verwacht dat deze wedstrijd er zou komen?
1: Nee, echt niet. Nee, maar dit, ja, wie kan dit voorspellen dat je een wedstrijd tegen Ajax krijgt? Tegen jongens zoals Wiske, Frank de Boer. Ja, prachtig. Prachtig, echt prachtig.
2: Helemaal jouw clubpie. Je volgt hen vaak op de tribune, uit en thuis. Nu sta je ertussen. Ja, heb je gelachen ook?
1: Ja, zeker heb ik gelachen natuurlijk. En ik zie dit doelpunt van Ajax zie ik ook voorbij komen. Siem de Jong die in één keer die bal neemt. Hij staat die stift hem neemt. Ja, prachtig. Ja, dat is leuk om te zien. Ja, maar de mooiste doelpunt vind ik toch van Tieneveen. Kevin Kessie die maakt dat stiftje. Ja, prachtig.
2: Dan is dit het feestje van Tieneveen. Denk je dat de mensen genoten hebben van jouw afscheidswedstrijd hier in de hoofdstad?
1: Ja, dat weet ik zeker. En het is nog niet afgelopen, hè. Wij gaan de derde helft gaan we winnen. En vanavond hebben we ook nog een feestje, hè.
2: Dan haal je de score een beetje weer in de achterstand. Ja,
1: wordt een gelijkspel, denk ik, hè? 14-14.
2: Hey, en is dit nou je afscheid bij de club in dit geel-zwart?
1: Nee, ik word voorzitter.
2: Zijn ze nou nog nooit van jou af?
1: Nee. Mijn twee zoons gaan niet voetballen, dus ja, ik wil er betrokken bij blijven. En er kwam een vacature vrij als voorzitter. Ik denk, ja, dan word ik voorzitter.
2: Ik heb gehoord dat je jezelf hebt opgeworpen.
1: Ja, klopt ook wel een beetje.
0: Ja, Michel van Essen was dat, die dus afscheid neemt als hoofdtrainer, maar doorgaat als voorzitter van VV Tieneveen. Tieneveen verloor trouwens met 14-3 van Ajax. Stijn Steenhuis maakte de bijdrage.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen.

0: Simon en Garfunkel, dan gaan ze heel langzaam. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag in het verleden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, 3 augustus. Nou, we gaan heel en terug in de tijd. Op deze dag in 1492 vaart Columbus uit. Vanuit de haven in Spanje gaat hij op zoek naar India. En wij weten het allemaal, hè. Daar komt hij niet aan. Maar wel Amerika wordt ontdekt door hem. Natuurgeweld is er ook op deze dag. Op deze dag in 1979.
3: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
0: Ja, van natuurgeweld naar een geweldige en ook onverwachte prestatie in 1992.
4: Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange.
0: Hij wil het wel 10 keer zeggen, volgens mij. Goud dus, Olympisch goud op de 800 meter voor Ellen van Lange op deze dag in 92. En een bizar ongeluk in 2015, je weet dat ongetwijfeld nog wel. Dat is bij werkzaamheden aan een brug in Alfa aan de Rijn.
5: 2 kranen staan op een ponton, een drijvend platform. En dan gaat het helemaal mis. Ze verliezen hun evenwicht en vallen met brugdek en al op een paar huizen en een paar winkels aan de overkant.
0: Grote ravage levert dat op, maar wonder boven wonder vallen er gelukkig geen gewonden. Dan naar 3 augustus 2014. Een mooie dag voor PEC Zwolle.
6: En Makkely fluit en Zwolle wint de Johan Cruijffschaal. Na de 5-1 in de Kuip in de bekerfinale verslaat PEC Zwolle ook nu Ajax. En is de tweede prijs in een paar maanden binnen.
0: Ja, tot slot nog even naar een man die we vooral kennen van de kleur wit.
7: Dat blijf ik het beste vinden. Wit geeft steun aan kunst, aan bloemen en aan mensen zelf. En het allerbelangrijkste vind, het geeft lucht.
0: Jan de Bevrie, hij was van 3 augustus. 3 augustus 1942. Hij overlijdt in 2020. Wie zijn er nog meer van 3 augustus? Congratulations and celebrations. Oud-presentatrice Cindy Pielstroom bijvoorbeeld. 56 jaar geleden geboren. Mezzosopraan Tanja Cross is ook jarig vandaag. Ze is 50 geworden. En voetballer Nick Viergever is 37 nu. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 3 augustus 2002. Er wordt op het laatste moment het huwelijk van Wendy van Dijk en Xander de Buissonnier afgeblazen. Dit is de Buissonnier met zijn groep Volumia. Blijf.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. 1 minuut voor 19:30. Het laatste nieuws krijg je van Ruben Koren. Ruben, goedemorgen.
3: Ja, Judith, goedemorgen. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toer-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas. Die andere etappenwinnaar, Tim Merlier, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is naast renner ook koersdirecteur van de Gouden Pijl. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen: drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. Vanaf woensdag komt het weer wat af. In Linden is gisteravond een auto op een boom gebotst. De twee inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd en ze zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. In Havelten was er ook een botsing gisteravond. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De drie inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Ook van dat ongeluk is het niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
2: Zo is het, Ruben, dankjewel. Dan gaan we naar het weer. Zometeen het hitteplan dat van kracht is en welke temperaturen we hier kunnen verwachten. Hans Nienhuis, goedemorgen.
4: Mooi, Judith, goedemorgen.
2: Maar eerst eens even naar twee mooie foto's en een mooi filmpje dat we hebben binnengekregen hier bij RTV Drenthe. Mm-hmm. Ik heb foto's binnengekregen vanuit Orvelte, waar gisteren een windhoos is gezien. En een filmpje vanuit Emmercom Pascuum over een mooi akker waar ook zo'n windhoos of een tornadootje is te zien. Die zo mooi kolkend ronddraait over dat akker. Is dat iets wat we in deze periode van het jaar vaker kunnen zien?
4: Ja, en dan slaan we meteen aan op het woord windhoos natuurlijk. Want ho, wacht even, er hing helemaal geen onweersbui boven. Dus windhoos, dat kan allemaal niet. En toen zag ik die foto en aha, toen werd het in één keer duidelijk. Dat was een stofhoos.
2: Een stofhoos?
4: In Twente noemen ze dat ook wel een windheks. Misschien dat die naam bij ons ook nog wel gebruikelijk is, maar tot zover ik eigenlijk weet wordt het meestal gewoon een stofhoos genoemd. En die krijg je met heel warm weer. Als je veel thermiek hebt, stijgende luchtbewegingen boven warme akkers bijvoorbeeld of parkeerplaatsen. En ook een beetje wind. En die wind was er gisteren wel, noordoostelijke wind, zeker in de namiddag en avond. En ook vandaag zal die weer waaien, dus het is eigenlijk een voorjaarsfenomeen. Je ziet ze meestal in april of begin mei als je kale zwarte akkers hebt en flinke zonnige instraling. Maar dat kan dus ook in augustus.
2: Ja, op dit moment laten we ze even zien op TV Drenthe. Dus ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? En ben je staat de televisie aan te zetten, doe dat dan even. Ja. Maar dan moeten we ook zeker naar de dag van vandaag en naar die van morgen. Code geel in Nederland vanwege de warmte. Mm-hmm. Hoe hoog lopen hier de temperaturen op, denk je?
4: Het lijkt vandaag een best wel warme dag te gaan worden met 31 graden in de kop van de provincie en 32 tot 33 in het zuiden van Drenthe. Dus echt een tropische dag. Maar er staat wel een stevige oostelijke wind bij. Die wind die dus vandaag ook weer kan zorgen voor dat er misschien nog eens een keer zo'n stofhoos ontstaat. Die trouwens niet gevaarlijk zijn, moet ik er ook even bij zeggen. Je zit hooguit compleet onder het zand als je er doorheen fietst. Maar die wind waait vandaag ook. En die zal het voor het gevoel een klein beetje koeler maken. En er zit ook wat bewolking in de lucht. Hele hoge bewolking op een kilometer of 3 tot 5 zit wat bewolking en zelfs tot 10 kilometer hoogte. De zon kan soms wat flats voor de dag komen. Dus het is heet, maar het is niet echt klassiek knalzonnig en windstil. Dus wat dat betreft zal het ook nog wel wat draaglijker zijn.
2: Ja, maar die wolken, komt daar nog iets uit dan?
4: Nee, dat lijkt erop dat het vandaag helemaal droog blijft. Er is een heel minieme kans op een losse spontane warmtebui, maar ik denk dat daar in Drenthe niks van gaat komen. Dat is meer voor het zuidoosten van het land op dit ogenblik. Morgen wordt het een beetje anders. Maar voordat het morgen wordt, wordt het eerst nacht en het wordt een hele warme nacht. 19 tot 20 graden lijkt het minimum te worden. Dus we zitten weer aan te schurken tegen een tropennacht. Maar als je bijvoorbeeld in Hogeveen of in Emmen zit, in de stadswarmte, dan kan het zomaar zijn dat het 21 graden blijft vannacht. Oh. Een plaknacht.
2: Nou, inderdaad. Zijn we lekker mee.
4: Morgen zien we dat de wind gaat draaien. Die is vandaag dus stevig oost. En vannacht al begint dat al. Ruim door het zuiden naar het zuidwesten toe. En morgen overdag is hij zuidelijk. Dan is het 31 of 32 graden. Nog steeds weer zo'n hete dag. En dan is er een mix van zon, bewolking. En kan het onstabiel genoeg worden om wel die bui te krijgen in de namiddag en avond. Wordt wel plaatselijk, dus de meeste plekken zullen ook morgen gewoon gemist worden. Maar morgen moet je er meer rekening mee houden dan vandaag. Ja. Dus twee hele hete dagen en morgen wordt het wat onstabieler.
2: Hoe het daarna is, dat horen we straks van je over een uurtje. Tot 8:30.
4: Tot zometeen.
2: Dag Hans. En zometeen al de nummers 1, 2 en 3. Jawel, van de Gouden Pijl. Je hoort het zo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wee-hoo! Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
11: Goedemorgen Drenthe.

0: Thea Wissaba zat Baza, moet ik zeggen. En T-Cento. We gaan naar de Gouden Pijl, want sprinter Olaf Kooi heeft gisteravond die Gouden Pijl in Emmen gewonnen. Kooi debuteerde dit jaar in de Tour de France, wist daar ook meteen een etappe te pakken. En per helikopter is de 24-jarige renner ingevlogen. En na zo'n 100 kilometer aan rondjes om de kerk in Emmen kwam hij dus als eerste over de meet en maakte hem best tevreden.
1: Ja, het was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk... ik kwam diep in die finale met een goede groep weg en wist ik mooi de sprint te winnen.
2: Ja, je hebt het een paar keer eerder geprobeerd, maar bij de laatste groep kwam je net mooi op tijd bij, hè?
1: Ja, je moet af en toe wachten op het juiste moment en dat was toch wel redelijk ver in de finale, maar toen voelde ik het wel dat ik goede papieren had.
0: Zei Olaf Kooi gisteravond tegen de collega's van Zo34. En die andere Tour-etappenwinnaar, Tim Melier, die werd tweede. Dat is een kleine teleurstelling, want vorig jaar wist de Belg nog te winnen in Emmen.
3: Mooi rondje, ik ken het nog van vorig jaar. Weersomstandigheden waren wel...

0: van de juniors overkwam. En het is mooi met hem op het podium te staan hier.
1: Ja, Tim Melier. En hij noemde zijn naam al even. Tijmen Eysing. De Emmenaar werd derde. En dat is bijzonder, want Tijmen had namelijk een behoorlijk volle agenda gisteren.
0: Zo, ja. Ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar ja, 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl. Doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad. Veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen. Omkleden. En dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Superveel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
1: Zegt Tijmen Eysing, die naast de renner ook koersdirecteur is in Emmen. Wat zal die man lekker geslapen hebben afgelopen nacht. Tot over de winnaars van de Gouden Pijl. De nummers 1, 2 en 3 van gisteravond. Op onze site vind je ook een mooie fotoreportage over de Gouden Pijl.

0: Simply Red en Sunrise. Het is 11 minuten voor 8, een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen dicht bij huis. Een bijzonder verhaal van de collega's van het Dagblad vanochtend. Want ze schrijven, Ruben, dat Monkey Town, het grote speelparadijs voor kinderen, helemaal niet naar Emmen komt. Terwijl dat toch wel, ja, was gezegd aanvankelijk. Volgens mij was de wethouder daar heel erg blij mee dat ze zouden komen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, niet zomaar inderdaad. Eind 2024 liet de toenmalig wethouder Guido Rink nog in een persconferentie weten dat hij heel blij was. Monkey Town zou naar Emmen komen. 13.000 vierkante meter speelplezier voor kinderen. Eind 2025 zouden de eerste kinderen er kunnen spelen. Paul na het FC Emmen stadion. Nou ja, goed, dat bedrijf, dat is een beetje in de war. Die laat nu weten, nou, we komen helemaal niet naar Emmen.
0: Was ook niet de bedoeling dan van dat bedrijf?
1: Ja, ik weet het niet in alle eerlijkheid hoe het precies zit in zeg maar, juridisch. Maar nou ja, goed, de wethouder was in ieder geval ervan overtuigd dat het wel zou gebeuren. Er komt wel een padelclub daar bij dat FC Emmen stadion. Maar dat hele Monkey Town, dat zit er in ieder geval voorlopig niet in.
0: Nou goed. Hey, vanwege het warme weer, en dat is het, ook in eigen land, gaan steeds meer mensen naar het noorden op vakantie in plaats van naar het zuiden. Wat we toch, nou, in de jaren 80 massaal deden. En daarna ook nog natuurlijk, hè, Zuid-Frankrijk, Spanje, noem het maar op. Maar het is wel even veranderd, die trend, hè?
1: Ja, dat is veranderd vanwege het warme weer, inderdaad. Mensen trekken niet zo snel meer naar het zuiden en gaan steeds vaker richting het noorden, richting Scandinavië.
2: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: Ja, zegt deze correspondent van het Financiële Dagblad. Maar niet iedereen is even gelukkig mee daar, hè?
1: Nee, dat toerisme, dat zorgt natuurlijk ook voor, met name in de natuur, voor wat problemen. Natuurbeschermers zijn er allemaal niet zo blij mee, die toenemende stroom aan de toeristen. En dat heeft ook te maken met dat je in Noorwegen en Zweden mag wild kamperen. Dus je mag daar in principe overal langs de weg je tent of je camper of je caravan neerzet. Moet je het wel weer netjes opruimen. Maar goed, als dat ineens massaal gebeurt, nou, dan zijn natuurbeschermers in ieder geval niet heel blij mee.
0: Als Scandinavië naar de kerstboom. Ik vind een kleine stap.
1: Ja, dat voelt inderdaad als een kleine stap.
0: Ja. Want ken jij het fenomeen kerstbomenhotel?
1: Nou, ik had er in alle eerlijkheid tot vanmorgen nog nooit van gehoord. Maar het is wel in het nieuws, want het bestaat wel.
0: En ze hebben er eentje in Zuid-Holland, in Honselerdijk. Ik ben blij dat je erbij hebt gezet dat dat in het Westland is, in Zuid-Holland. Want ik had het niet geweten, moet ik zeggen. Maar daar hebben ze zo'n kerstbomenhotel. Maar wat is er mee aan de hand?
1: Nou, op zich een mooi initiatief. Daar kun je dus eind december je kerstboom achterlaten. Dan gaan ze daar een jaar lang voor die kerstbomen zorgen. Zodat je hem in december weer kunt ophalen. En dat je dus gewoon een paar jaar kunt doen met jezelfde boom. Maar goed, ook daar heeft de warmte toegeslagen. De helft van de bomen die daar eerder dit jaar naartoe zijn gebracht, of eigenlijk eind vorig jaar, die heeft het helemaal niet overleefd.
3: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet van. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
4: Laten we deze maar pakken. Deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Hij weet wel een mooie draai aan te geven.
1: Dan zou de VT-mode in, denk ik.
0: Ja, precies. Pas toch wel in het interieur. Waarom ik niet een bruine kerstboom? Ja, het zou kunnen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar ik geloof dat hij toch maar even de eigenaren gaat informeren.
1: Ja, klopt. Ik krijg netjes een mailtje met de mededeling dat hun boom het niet overleefd heeft. En dat ze toch weer opnieuw op pad moeten voor een boom. Misschien maar een kunstboom regelen dan. Die kan kun je gewoon naar zolder brengen in plaats van.
0: Ze weten het mooi op tijd. Het is 3 augustus, dus alle tijd, jongens. Ja, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio blijf je gewoon lekker luisteren. Of kijk even op de Apple website rtvdrenthe.nl.

CCR after Creedence Clearwater Revival and Who'll Stop the Rain. Straks naar de klok van 8. Natuurlijk op Chuck. En Vaas, onze Remco, gaat naar iemand die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
12: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
11: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
13: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
11: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
15: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
16: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
18: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
19: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
20: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Goedemorgen Drenthe.
21: Met Judith Regendorp.
23: Nieuw Goedemorgen Drenthe. Maandag 3 augustus is het. Een dag met code geel in heel Nederland vanwege de warmte. Het hitteplan geldt vandaag en ook morgen, omdat het tussen de 29 en 36 graden is in ons land. Dus ja, rustig aan vandaag. Zoek de koelte, zorg dat je voldoende drinkt ook vooral. En blijf lekker luisteren. We zijn er tot 9 uur met nieuws, weer en verkeer in Goedemorgen Drenthe. Olaf Kooi die heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. Hij finished in de eindsprint net voor Tim Melier. Bij de vrouwen was Nina Kessler de sterkste. De Drentse Maaike van der Duin werd tweede. Herinneringscentrum Kamp Westerbork draait het om deze maand om Anne Frank. Daar hebben we ook oog voor. Onze pelgrim Barry Gebke natuurlijk niet te vergeten. Die belt ons elke maandag even. Gaat hij ook vandaag weer doen. En heeft het leukste vertellen, want hij heeft mooi bezoek gehad op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. En Remco die is op tjak naar een Drent die net een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Benieuwd wat dat hem doet.

tropisch warm dus vandaag met 31 of 32 graden bij ons. Nu en dan wat wolkenvelden, maar het blijft overwegend droog. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten van het land. En dit is reggae.

0: Marley en Wales en Could You Be Loved.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco staat bij een man die net een koninklijke onderscheiding heeft gekregen afgelopen weekeinde. En ik ben heel benieuwd of je de lach op zijn gezicht nog ziet. Remco, goedemorgen.
3: Ja, mooi. Goedemorgen. Ja, ik sta naast Bram Dijkhuis. En mensen die televisie aan hebben, die ziet ook het linkje op zijn beurs. Ja, en Bram is al in de wolken volgens mij sinds afgelopen vrijdag. Bram, kunnen we even een beetje vertellen, hoe was dat?
4: Nou, ik was totaal verrast. Ik had er echt niet op gerekend. Ik was bezig en normaal gesproken was ik al veel eerder bij de VIP's, zeg maar. Ja. Ik wou dan even afmaken. En toen werd ik opgehaald van even meekomen. Ik denk, oh, wacht even, nou gebeurt er wat. Ja. En dus toen kwam ik in de VIP-tent, allemaal bekenden. Ja. Ik denk, oh, wacht even, nou gebeurt er wat. Ja. Nou, en dat was dus ook zo.
3: Ja. En dan hebben we het over de jeugdtour, hè? Want daar ben je bij betrokken. Al 40 jaar. Ja, dat is wel nul tiet, hè?
4: Ja, vanaf 86 zeg maar begonnen en met veel plezier tot nu toe iedere keer meegedaan.
3: Ja, en hoe ben je er zo in gevolgd?
4: Nou, het was via school een meisje leren kennen en die zei, ja, we hebben wel hulp nodig. Nou, en zo rol je er even in.
3: Ja, en wat doe je dan allemaal voor zo'n jeugdtour?
4: Nou, ik ben begonnen zeg maar gewoon in de verzorging, dus met autootje rond en dan... En dan later nog een beetje de inschrijving begonnen in de organisatie. En dan de laatste jaren mag ik de kar trekken, zeg maar.
3: Oh, juist. Ja. En wat is de wielersport nou voor je? Hè? Wat is die beleving?
4: Nou, de beleving is, ja, je hebt er plezier aan. En naast de organisatie van de jeugdtour ben ik dan ook jurylid. Dus eigenlijk wel elk weekend wel 1 of 2 dagen apart voor het wielrennen.
3: Ja. Hij nou zelf ook fiets?
4: Ik ben zelf geen sporter, maar ik beleef veel meer plezier aan het organiseren en de mensen de sport laten beoefenen, zeg maar.
3: Ja, het is ook een heel mooi gezicht, hè? Die kleinkinderen op die grote fietsjes. Ja.
4: Ja, zeker. Vooral afgelopen woensdag op de Vaanberg, zeg maar, dat die kleine kinderen de beelden op moesten komen. Dan sommigen huilend en dan moesten ze nog een rondje van de PMO van deur zetten. Hè? Dus, ja.
3: Dan moet je ze een beetje aandrukken, hè?
4: Eigenlijk wel, maar ja, dat mag je niet. Maar dat vind ik dan mooi.
3: Ja. Nou aan de jeugdtour toch wel een beetje stoer, hè, de afgelopen jaar. Ja, bijna niet genoeg vrijwilligers, zeg maar. Ja, dat is dan wel mooi dat dat wel lukt is.
4: Ja, na de vorige editie, zeg maar, dan kwamen we toch wel een beetje in nood wat de vrijwilligers betrof. En we hebben dan een oproep gedaan via de social media's. En tot december zijn we van... Die mensen moeten wezen, anders gaat niet deur. Ja. Nee, en gelukkig stonden de mensen op. En van het wielercomité Gieten, die hebben ons goed geholpen.
3: Ja, daar ben ze ook fanatiek, hè?
4: Daar ben ik ook fanatiekeling. Dus, en als zij gevraagd worden, dan ben ze er meestal ook wel.
3: Ja, nou moet je ze wel vasthouden, hè, die vrijwilligers.
4: Ja, dat is allermoeilijkst, hè. Maar ja. Iedereen was tevreden. Okay. Dus we gaan ervan uit dat ze er volgend jaar weer zijn.
3: Ja. Nou ben je lid in de Orde van Oranje Nassau, begreep ik, hè?
4: Ja. Ja, dat is een hele...
3: Daar kun je trots op wezen.
4: Ja, dat klopt, een hele eer. Dus ik voel me echt mooi.
3: Ja. Maar dan mag je hem niet om, hè? Want als je de tijd komt, dan moet je weer hem geloven.
4: Ja, daar heb ik wel in lezen. Ja. Dan moet ik hem weer opsturen.
3: Ja. Nou, goed. Goed gaan, zeg ik. Judith stiet een trotse man naast mij.
0: Ja, en ik ben benieuwd of die hem ophoudt ook vandaag, dat lintje. Zou mooi zijn, toch?
3: Ja, hou hem de hele dag op, is de vraag.
4: Nee, ik moet een beetje aan het werk nog.
3: Netjes in een deusje weer.
4: Netjes weer in een deusje, zo meteen.
0: Ja. Hartstikke mooi. En mannen, dank jullie wel. Van harte gefeliciteerd, hè.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: zo bizar dat op Radio Drenthe. En Time of the Season. Ja, in herinneringscentrum Kamp Westerbork draait het deze maand om Anne Frank. Want het is morgen precies 82 jaar geleden dat ze met haar familie is opgepakt. En een paar dagen later kwamen ze aan in Kamp Westerbork. Wat kunnen we verwachten over deze Anne Frank maand in het herinneringscentrum? Ga ik over praten met directeur Bertien Minko. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even het geheugen kort opfrissen. Hoe verliep die passage van Anne Frank in Westerbork?
1: Anne Frank die kwam op 8 augustus aan met haar familie in Westerbork. En zij werden toen eigenlijk gevangen gezet in de strafbarakken. Dat was de plek waar mensen die eigenlijk waren opgepakt na verraad, of in ieder geval die niet vrijwillig tussen aanhalingstekens naar Westerbork waren gekomen, maar waren ondergedoken en daarbij waren verraden of waren opgepakt. Die werden in de strafbarakken gezet. En de strafbarak was, of de straf was, dat je eigenlijk zo snel mogelijk op transport moest.
0: Ja, en hoe snel ging dat voor Anne Frank en de familie?
1: Op 3 september, dus 3 weken later, of een kleine maand later, zijn ze met de allerlaatste trein naar Auschwitz vertrokken.
0: En wat is er van die 3 weken in Westerbork bekend als het gaat om Anne Frank?
1: Nou, van Anne is bekend dat ze in ieder geval in de batterijensloop heeft gewerkt. Dat was ook niet een heel fijn karwei. Giftig natuurlijk. Batterijen werden uit elkaar gehaald. Maar daar werkten veel mensen uit die strafbarakken. Maar er is ook bekend wel van vriendinnetjes van Anne die later hebben verklaard dat Anne eigenlijk heel blij was in Westerbork, omdat ze niet meer stil hoeft te zijn. Omdat je moet je voorstellen, als je in de onderduik zit, je moet hele dagen stilzitten en je bent 14 of 15. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En in Westerbork aangekomen zag ze andere leeftijdsgenoten. Ze kwam vrienden en vriendinnen tegen. Die zeiden, hé, Anne, ben je er nog? We dachten dat je naar Zwitserland was. Dus er is wel over haar bekend verteld dat ze dat ze eigenlijk heel opgelucht en blij was. Dus dat misschien wel die periode in Westerbork voor haar de laatste, toch wel tussen aanhalingstekens, gelukkige periode is geweest.
0: Wat zien we terug daarvan in deze maand van Anne Frank in het herinneringscentrum?
1: Nou, we geven speciale rondleidingen over de geschiedenis van Anne Frank in Kamp Westerbork. En dat doen we op dinsdagen, donderdagen en zondagen om 00:30 en om 01:30. En volgende week, dus van 8 tot en met 14 augustus, krijgen alle jonge bezoekers tot en met 12 jaar een exemplaar van het achterhuis cadeau. Ja. Ik zeg er even bij, zolang de voorraad strekt.
0: Ja. Heeft u eerder zo'n maand specifiek over Anne Frank gehouden in het centrum?
1: Ja, we hebben het vorig jaar, geloof ik, voor het eerst gedaan. Of misschien was het wel het jaar ervoor, dat weet ik niet meer precies. Maar we zijn eigenlijk mee begonnen omdat heel veel mensen, heel veel jongeren natuurlijk Anne Frank kennen. En het ook een manier is om via haar het verhaal van heel veel andere verraden kinderen ook te vertellen. Want dat doen we ook. Hè. We vertellen niet alleen maar over Anne, maar er waren heel veel kinderen zoals zij die werden verraden en via Westerbork zijn gedeporteerd.
0: Ja. Nog even, dinsdag, donderdag en zondag heb ik dat goed
1: en
0: onthouden.
1: Zondag, dat zijn de goede dagen voor de speciale Anne Frank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tot en met 23 augustus.
0: Mooi. Bertien Minko, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dank u wel voor uw tijd vanochtend. Ja.

0: Maan Smit en Niall Horan waren dat in Drive Safe. Vriendje op tombola. Ik zie nog bidons staan, ik zie nog een campinglampje staan. Wat petten liggen hier. Hey, ook een mooi Bartje beeld.
1: Ja, oh, die kun je ook winnen inderdaad. En ja, het is dat er geen helikopter hier op tafel past. Anders hadden we die er ook naast gezet.
0: Ja, precies. Ja, en wat hebben we een leuk Bartje beeld. Dat ingevroren beeld weggegeven. En wat waren die mensen ook super enthousiast. Wat was dat leuk vorige week.
1: Absoluut.
0: Hè? Maar we hebben er nog eentje staan. Helemaal ingepakt en al. Die je kunt winnen in de Tombola. Tientje of Tombola. Je weet wel het spel waarmee we beginnen. Met een instapvraag. Als je die vraag goed hebt, kun je een tientje winnen. Of dan win je een tientje. Als je nou en ik ben, maar dat tientje mag je ook net zo hard geven aan Ruben. Want die wisselt het in voor een muntje in de tombola.
1: Ja, ik word toch rijk van al die tientjes, Judith?
0: Ja, was het maar zo'n feest voor jou, jongen. Maar zoals Ruben al zei, de hoofdprijs zit er nog steeds in. Dat vind ik toch wel heel fijn. Want voor hetzelfde geld is dat die eerste trekking eruit.
1: Dat zou kunnen. Hij zit er echt in.
0: Ja, helikoptervlucht voor twee personen, hè? Ja. Rond het T-circuit, dus boven Drenthe, zullen we maar zeggen. Hartstikke mooi. Hey, de instapvraag voor vanochtend luidt...
1: In welk dorp staat de oudste kerk van Drenthe?
0: Laat het maar horen op 0592 33 11 88. In welk dorp staat de oudste kerk van Drenthe?

0: Mel Stewart en On the Border om 8:58. De telefoonlijn is roodgloeiend, Ruben. En ik heb een aantal mensen te woord proberen te staan, maar ik hoor ze niet. En jij ook niet,
1: hè? Er wordt zoveel gebeld dat de telefoon er even mee is gestopt. Nou ja, goed, we proberen inderdaad mensen te woord te staan, maar dat gaat even lastig via de telefoon. Een appje sturen kan sowieso. Op hetzelfde telefoonnummer 0592-33-1188. Die zien we allemaal wel binnenkomen. Dus ja, we proberen het op te lossen. Maar bellen is op dit moment even ingewikkeld.
0: Ja, en waar het aan ligt, geen idee. Maar onze mannen van systeembeheer die zijn er al mee bezig. Dus hopelijk snel opgelost. Maar intussen maar even appen op 0592-33-1188.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: 8:59. Het laatste nieuws krijg je van Ruben.
1: Ja, Judith, goedemorgen. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toer-etappe-winnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas.
7: Ja, dat was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk kwamen we diep in de finale met een goede groep weg. En wist ik mooi de sprint te winnen.
1: Ja, die andere etappe-winnaar Tim Merlier werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op wat je zijn eigen feestje zou kunnen noemen. IJsing is naast rennen namelijk ook koersdirecteur van de Gouden Pijl en had daarmee een drukke dag.
8: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Superveel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
1: Ja, al dus een tevreden Tijmen IJsing die dus derde werd. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag na Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Meike van der Duin en Britt de Graven. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen: drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. Vanaf woensdag koelt het weer af. Meerdere ongelukken gisteravond in de provincie. In Linden botste een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. Ze zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. En in Havelten was er ook een botsing gisteravond. Daar reed de auto tegen een muur waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De 3 inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Ook van dat ongeluk is het niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer nieuws vind je in de app of op rtvdrenthe.nl. Daar vind je onder andere een prachtige fotoreportage van die Gouden Pijl gisteravond.
0: Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Natuurlijk over die code geel gaan we het hebben. En over dat hitteplan. Maar ook over stofwolken die we hebben gezien. Of moet ik het geen wolken zeggen? Het waren een soort windhozen, moet ik dan stofhozen noemen, die we hebben gezien in Orvelten en mijn compascum Hans Nienhuis?
9: Ja, houd maar gewoon bij een stofhoos. Dat is de meest gebruikelijke term voor deze dingen. En het is eigenlijk normaal gesproken min of meer een voorjaarsfenomeen. Als je een flinke zonnige instraling hebt en ook wat noordoost- of oostelijke wind erbij, dan wil het wel eens gebeuren dat er stofhozen ontstaan op zwarte akkers en zo. En dan, ja, je kunt er dwars doorheen fietsen, maar doe het niet, want het zand zit overal, kan ik uit ervaring vertellen.
0: Oh ja.
9: Maar als je het hooi net hebt op de open rijen hebt geharkt en dat soort dingen, of er ligt stro op de akkers, en dan trekt er zo'n stofhoofd dwars overheen, ja, dan kun je weer opnieuw beginnen. En ik krijg van diverse waarnemers ook wel door van, oh, dat hebben ze in het verleden ook wel eens gehad, of last van gehad.
0: Ja.
9: Het is niet heel bijzonder, maar het is natuurlijk wel leuk om een keer te zien als je er zelf geen last van hebt.
0: Ja, op dit moment laten we beelden daarvan zien op TV Drenthe. Maar jij hebt er zelf ooit doorheen gefietst, gelopen, weet ik veel wat?
9: Ja, je weet hoe dat gaat, hè. Later ga je stormchasen, maar voordat het zover is, probeer je eerst een stofhoofd te pakken. En nou, het zand zat overal tot in mijn gymspullen aan toe. Dus nee, dat is niet aan te raden.
0: Gymspullen aan toe, toen was je nog een jonge Hans.
9: Toen was ik nog een jaar of 10.
0: Ach,
9: dacht, nou wacht,
0: ja.
9: Die steekt de weg over, die kan ik hebben. En ja, je waait gewoon om op je fiets.
0: Oh joh, dus, ja. Maar goed, tegenwoordig zoek jij stormen op in Amerika. Maar daar hebben we in Nederland helemaal niks mee te maken op dit moment.
9: Nee, gelukkig
0: sterker
9: niet.
0: Nog, we hebben tropische temperatuur en een hitteplan uit de kast gehaald.
9: Ja, zeker. 30 tot 31 graden in de kop van de provincie en 233 in het zuiden. Met dus die stevige oostenwind erbij vandaag. Matig tot vrij krachtig. Die trekt voor het gevoel van een klein stukje van de temperatuur af. Maar even kijk je er niet op. Het NIVM heeft natuurlijk het hitteplan weer afgestoft. Eigenlijk is hij dit jaar helemaal niet onder de stof terechtgekomen. Met wat je al zei, de gebruikelijke adviezen. Gewoon rustig aan doen, goed drinken en probeer er ook van te genieten. Dat zeggen ze dan weer nooit bij, vind ik jammer. Want het is nou zomer, in de hondsdagen. Traditioneel is dit de heetste tijd van het jaar, zo'n beetje begin augustus. En dan is het ook een keer goed heet, dus nu mag het.
0: Ja, precies.
9: Nee, de dag van vandaag is dus behoorlijk heet. En vannacht dan zal het wat minder aangenaam zijn, want het koelt niet verder af dan tot een graad of 19. Misschien zelfs in de dorpen en steden 20 graden. En dan volgt morgen opnieuw een dag met 31 of 32 graden. Mix van zon en bewolking. En morgenmiddag lijkt het erop dat er hier en daar een warmteommersbui gaat ontstaan. De meeste plekken zal er trouwens niet eens onweer bij zitten, wordt het gewoon een warmtebui. Stevige exemplaren lijken het niet, maar er zullen een paar plekken zijn die morgen een plens van een paar millimeter gaan krijgen. Ondertussen draait de wind van zuidwest of van zuidoost naar zuidwest. Dat is het begin van koelere temperaturen in de tweede helft van de week. Woensdag dan is het een graad of 27, 28. Vrij krachtige zuidwestelijke wind, opeens uit een heel andere richting. Mix van zon en wat lagere bewolking, een beetje stapelwolken, maar het lijkt erop dat het woensdag gewoon droog blijft. En donderdag en vrijdag gaat de temperatuur duidelijk een stap verder terugzetten. Een graad of 23 tot 24 op donderdag. En vrijdag misschien maar een graad of 22. Beide dagen westenwind, mix van zon en bewolking en een kleine kans op een losse bui. Maar neerslag van betekenis, dat zit eigenlijk nog steeds niet in de verwachting.
0: Hans, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
9: Hetzelfde.
0: En rustig aan dus.
9: Absoluut.
0: Hoi, hoi. De vraag voor Tientje of Toembala is: in welk dorp staat de oudste kerk van Drenthe? Laat het ons weten, via te appen vooral. Dus hè, op 0592-331188. In welk dorp staat de oudste kerk van Drenthe?
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Goedemorgen Drenthe.

0: bicifferen. En het must be love.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, de liefde of de knikkers, daar heb je het wel eens over. Nou ja, liefde krijg je sowieso altijd van ons. Maar knikkers kun je ook verdienen hier op Radio Drenthe. Henny Grijssen, een heel goede morgen.
2: Een hele goede morgen, Judith.
0: Een tientje ligt zomaar voor het oprapen hier, Henny.
2: Ja.
0: Ja. Ik hoor nog een twijfel in jouw stem.
2: Nee, ik ga voor de tombola.
0: Oh, maar ja,
2: dan moet je toch nieuwsgierig wat daaruit komt.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, daar is Ruben sowieso ontzettend blij mee. Want die staat al ongeveer te popelen om richting de tombola te gaan. Maar ja, Harry, dan moet die instapvraag natuurlijk wel eerst even goed zijn. En die instapvraag is: in welk dorp staat de oudste kerk van Drenthe?
2: Volgens mij Anlo.
0: Niet Fries?
2: Nee, Anlo.
0: Helemaal goed.
3: Ja, die vraag wordt vaak verkeerd beantwoord, Judith.
0: Ja, wij krijgen heel veel Fries als antwoord. En dat is niet zo gek ook, want er is een strijd gaande tussen Fries en Anlo, hè?
3: Ja, het spant er inderdaad om. Het is natuurlijk allemaal eeuwen oud. En volgens mij is de kerk uit Anlo rond het jaar 1100 zo'n beetje gebouwd. Ja, toen had je nog geen bouwvergunningen en geen bouwtekeningen en zo. Dus het spant er inderdaad om. Maar de redactie van Zoek het Uit, de collega's van Zoek het Uit van RTV Drenthe hebben daar ooit een heel artikel aan gewijd. Dat vind je wel als je ook op de website zoekt naar die kerk in Fries en Anlo. En het blijkt dus dat de eerste delen van de kerk in Anlo schijnen iets ouder te zijn. Dus dat is dan het goede antwoord op de vraag.
0: Ja, het schip van de kerk van Anlo is het oudste. Dus daar gaat het dan om, het eerste deel. Dus Anlo is helemaal goed. En dat betekent dat je 10 euro in de knip hebt. Maar ja, ik had die kassa net zo goed overboord kunnen gooien. Want ik hoorde al dat jij naar de tombola wil, hè?
2: Ja, ik ga voor de tombola.
0: Daar gaan we doen. Ruben staat erbij.
3: Wat gaan wij op deze maandagochtend uit de tombola halen? Geel met groen. Blijf me verbazen over de exotische kleurencombinaties.
0: Ja. Moet ik aan Desato H denken? Voetbalclub uit Rietlanden in Emmen. Ik moet aan ADO Den Haag denken. Ook een voetbalclub. Geel en groen. Maar wat biedt het als het gaat om de prijzen?
3: 2 tickets voor de Classic GP. Wow. Aan het einde van deze maand op het TT-circuit.
2: Dan moet je nagaan. Mooie prijs. Ja.
0: Dat is een heerlijke prijs. Wat gaaf,
2: Dat is een hele mooie prijs.
0: Ben je er ooit naartoe geweest?
2: Vroeger wel.
0: Heel vroeger. Ga je weer even terug in de tijd.
2: Dat is lang geleden.
0: Anno 2026 ga jij naar die Classic GP. Ik wens je heel erg veel plezier erbij. En dank je wel voor het meespelen.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You. Het is 9:10. We proberen contact te krijgen met Barry Gepken. Je weet wel, de man die als pelgrim van Erika naar Fatima in Portugal loopt. En volgens mij, ik zie een hand zwaaien. Wil dat zeggen dat hij er is? Oh, dan haal ik de plaats snel weer terug. Barry, een heel goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gelukkig is het allemaal gelukt, man.
1: Ik ben behoorlijk aan het klimmen geweest om wat connectie. Want het is hier heel slecht wat in de bergen.
0: Ja?
1: Maar goed, het is gelukt weer, ja.
0: Want waar ben jij ergens op dit moment?
1: Ja, ik zit ongeveer 100 kilometer voor Roekamadour. Dat is een hele mooi bedevaartplaatsje. Weer zo'n startplaats van pelgrims. En ik zit in een fantastisch mooi gebied. Allemaal riviertjes en waters. En dat waren vroeger allemaal vulkanische gebieden, zeg maar. Dus het is echt genieten. Ik zit nu eindelijk een keer in een heel ander gebied van Frankrijk. Want ik had op een gegeven moment ook wel al die koeien en al die, die akkers wel gezien. Ik heb nog nooit zoveel koeien in mijn leven gezien. Dus het is hier mooi beborst en het is hier veel meer genieten gewoon qua landschap.
0: Ja, wat voor ontmoetingen of bijzondere overnachtingen heb je afgelopen week gehad, Barry?
1: Ja, god, ik kom nog net weer, ik werd wakker naast een sportveldje. Dat is ook al vaker geweest. Ja, ik heb, het is elke keer gewoon, ja... Die kasteelovernachting naar een tijd terug was natuurlijk fantastisch. Ja. Maar ik heb ook nog een luxe overnachting gehad, want ik heb mijn zoons op visite gehad met een kameraad. Nou, dat was ongekend luxe en zo fijn om die jongens in met een armstem. Dat is, weet je, met zo'n reizen, je weet ook echt precies wat belangrijk is in het leven. En ja, het is met vlees en bloed, het is zo fijn om die jongens in weer halverwege mijn reis te ontmoeten. Dus daar heb ik ook echt een dag rust voor gepakt. Ja, en dan, dat is ook fantastisch natuurlijk, maar qua reis. Ja, ik slaap overal, want ik doe dan zonder luxe, maar vaak ook in mijn tent. Hè, want de kerken is gewoon een beetje lastig om de connectie, geen pastoor te vinden.
0: Dat had je van tevoren toch ook niet verwacht, denk ik, of wel dan?
1: Nee. Dat is echt, deze reis is dat wel opmerkelijk veel. Dat je kunt geen pastoor vinden het is allemaal op slot. Nou, er zijn hier wel de kerken waar meer los, maar je vindt gewoon niks in connectie met kerken. En dat zal in Spanje echt wel anders worden. En ik ga nu natuurlijk weer naar zo'n bekende bedevaart. Daar is het wel aanwezig, maar verder, ja, in het land moet gewoon van de goedheid van de mensen hebben. En dat is ook het mooiste wat mij draagt.
0: Ja, nou ja, en dan zie je ook dat heel veel mensen gewoon bereid zijn om een wildvreemde binnen te halen, wat drinken en wat eten te geven en ook nog een plek om te overnachten. Maar heb je ook wel eens momenten dat je denkt, ik vind het hier toch wel best een beetje spannend om hier te overnachten?
1: Nou, eigenlijk niet, want ik doe er allemaal. Je leert ook heel veel op in je intuïtie. Dus als het safe voelt, en dat vraag ik ook wel vaak, hè, bijvoorbeeld in het park, van is het goed? De ene park is de andere niet, in een grotere stad. Maar zoals, vanmorgen ook. Gisteren was een beetje een drukker plekje. En dan, naast de kerk, er was ook wat lawaai. Vonden mensen, en die mensen hebben mij begeleid naar een sportveld. Kijk, dan heb je dat water. Dus ik heb nooit het gevoel dat ik ergens... dat voelde me gewoon prima. Maar dat is gewoon je gevoel. En dat zijn we ook een beetje misschien kwijtgeraakt. Want we leven natuurlijk een luxe leven. Maar ik leef gewoon veel meer op intuïtie. En dat als het goed voelt, dan voelt het goed klaar. En dan slaap ik.
0: 70 dagen, hoe lang ben je al onderweg inmiddels?
1: Ja, nou, ik zit ongeveer, denk ik, inderdaad een beetje zo half. Ik heb van, dit is 1700 kilometer, sorry. En 70 dagen. Dus ik denk van, ik ben ongeveer halverwege en ik ga nu de bergetappes in natuurlijk. Dit is al meer bergen, 800 meter werk en dan natuurlijk naar de Pyreneeën. Dat wordt de stelste nooit. Ja, bij Lourdes en dan kreeg ik Spanje ook een groot avontuur dwars over het land. Want er wordt ook nog behoorlijk in die Sierra's en klimmerijen. Wat me daar te wachten staat, ik weet bij God niet, maar ik vertrouw er wel op.
0: Hoe heb je daarop voorbereid?
1: Je hebt gewoon ervaring door die andere reizen. En ik weet gewoon dat ik fysiek er eenmaal maar goed in zit. En ik voel me gewoon super nou. Ik heb nou... Ja, ook weer wat extra, want die jongens brachten me nog een brandertje, want je kunt hier ook moeilijk, qua voorziening. Dus ik maak een soepje klaar en een kop koffie en dan ga ik weer. Ja, en ik weet niet, het is, ik ga gewoon en kijk, elke dag is er ook wel eentje natuurlijk, hè. Dus ik ben elke dag dankbaar dat ik weer nog een plekje heb en dus ik ga er ook niet te veel. En elke keer als je ergens komt, dan hoor je ook wel mooie... Ja, plekken waar je naartoe kunt. En ondanks dat ik het wel in grote lijnen heb uitgestempeld... Ja, hoor ik ook steeds weer mooie andere plekken. En natuurpaden doe ik het heel veel.
0: Ja. Wat mis je vanuit Drenthe?
1: Ja, een stukje Bruggenwort, maar die heeft mijn vader gegeven. En ja, wat mis ik? Je warmte en hoe wij ook wonen, daar moeten we ons niet in vergissen. Hoe een fantastische plek weer.
0: Ja.
1: Kijk, het wordt wel wat drukker en zo. En we moeten zorgen dat we dat netjes doen. Maar natuurlijk mis je thuis altijd. En dat is ook altijd heel goed besef dat je een mooie plek hebt.
0: Ja.
1: Maar ik mag graag op reis zijn en andere culturen proeven. Maar ik ben ook stapelgek op Drenthe. Ik werk er en ik woon er. En ik heb dat heel goed naar mijn zin. Dus ja, natuurlijk je vrienden en familie en het warme bad van thuis zijn, dat mis je wel eens een keer. Maar ik moet zeggen, overal vind je wel eens een mini warm badje.
0: Ja, lekker.
1: En soms gaat een beetje koud water doorheen en denk ik, oké, die mensen kunnen er ook niks aan doen. Maar verder, het is die combi gewoon wat heel mooi is.
0: Mooi.
1: Je beseft ook van als je ver van huis bent, dan weet je ook wat je thuis hebt. Hè?
0: Zo is het maar net, ja. Hey Barry, halverwege, hoe lekker is dat? Jij gaat de eerste kilometers van de tweede helft maken. Ik wens je daar ontzettend veel plezier bij de komende week. En dan spreken we je maandag weer, hè?
1: Ja, bedankt, hè.
0: Ga je goed. Dag Barry.
1: Mooi.
0: Bye.
1: Yo.

0: Beetje bij beetje geldt ook wel voor Barry Gretkin. Stapje voor stapje eigenlijk. Dit was Dusty Springfield.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Natuurlijk blikten we terug op de Gouden Pijl, de wielerronde in Emmen. Het was een prooi voor Olaf Kooi. Hij won. En Tim Melier, nou ja, die zat een paar centimeter achter. Hij werd tweede. En Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. Want IJsing is naast de renner ook koersdirecteur van de Gouden Pijl. Waar het verder over? Natuurlijk ook over dat bijzondere afscheid van de hoofdtrainer van VV Tiendeveen. En hoe bijzonder was het dat dat afscheid was bij zijn geliefde Ajax. Een speciaal team met Aaron Winter, met een van de broertjes De Boer erin. En met Rob Witsche daar ook nog in. Nou, hartstikke mooi natuurlijk om daar tegen te voetballen. Tiendeveen ging wel redelijk dik onderuit met 14-3 uit mijn hoofd. Maar maakt allemaal niet uit, joh. Die hoofdtrainer die afscheid neemt, vond dat helemaal fantastisch. En dan denk je, nou, dan is hij weg bij die club in Tiendeveen. Nee hoor, hij kan geen afscheid nemen. Hè. Hij heeft zichzelf opgeworpen om daar voorzitter te worden. We hadden het ook over herinneringscentrum Kamp Westerbork, want daar draait alles deze maand om Anne Frank. Het is morgen precies 82 jaar geleden dat ze zijn opgepakt in het achterhuis in Amsterdam. En 4 dagen later zijn ze hier aangekomen in Kamp Westerbork. Nou, herinneringscentrum Kamp Westerbork houdt op dinsdag, donderdag en zondag speciale rondleidingen in het teken van Anne Frank. En Barry Gepke hoorden we natuurlijk en met zijn mooie verhalen. Nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook altijd online. En kijk maar even op de app of de website.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Jij hebt ook een goed weekend achter de rug, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, man.
2: Ik was even op een van de Waddeneilanden.
0: Heerlijk.
2: Op de Schelling. Het is best goed toeven daar, hoor.
0: Nou, dat is nou een eiland waar ik nog nooit ben geweest.
2: Nee, hè?
0: Die ken ik wel. Een Ameland, Texel, noem het dan maar op.
2: Ja.
0: Maar de Schelling is wel een moetje. Daar wil ik wel even naartoe een keer.
2: Ja, nee, het is zeer aan te raden. Dus,
3: het is wel relatief lang varen, hè?
2: Ja,
3: de Schelling en Vlieland. Dan ben je toch een stuk langer onderweg, boottechnisch gezien.
2: Zeker. 2 uur.
3: Ja.
2: Maar ook van de ene kant naar de andere kant fietsen is ook ongeveer 1,5 uur. Want het is wel 30 kilometer ongeveer. Dus best van eind, hoor.
0: En nog in de benen, Wim?
2: Ja, spierpijn aan alle kanten, echt waar.
0: Jij gaat straks lekker zitten hier. Wat ga je dan doen?
2: Dat dacht ik, ja. Lekker uurtje nederpop. Maandag verduik ik even de agenda in, want er gebeurt weer van alles in Drenthe, want het is natuurlijk volop het toeristisch seizoen. En we gaan het even over voetbal hebben. Nou, PSV komt normaal gesproken altijd maandag voorbij, maar dat doen we vandaag heel kort.
0: 4-0 was het, geloof ik, Wim?
2: Ik weet niet van.
0: 4-0 voor AZ, die Johan Cruijffschaal.
2: Gaan we door.
0: Of daar gaat het toch niet om. Nou ja, hoe dan ook, lekker blijven luisteren. Koffie en Keuvelen, zometeen met Wim en Ruben. Dankjewel voor het luisteren. Tot morgen.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus. Tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
7: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
9: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
10: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
9: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: stond nooit in een hitparade, maar wel een hit voor Doe Maar. Dit was Bella Renner.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is bijna 10 minuten over 9 en een hele goedemorgen op deze maandag de 3e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Daniel Loewis die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse duizend. En Amsterdam staat deze week centraal in de schatkist. Met de reden, we trappen vandaag af met drukwerk. Straks hoor je Love of Life van Earth and Fire. Maar eerst een mooie duet tussen René Vroeger en Waylon. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: jaren 70. Hun tijd toch al ver vooruit hoor, qua muziek. Earth and Fire was dat en Love of Life.
1: Drentse Doezend bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar verbinden wij wekelijks een thema aan. En normaal gesproken inderdaad gebeurt dat ook door de muziekredactie. Die is inmiddels weer terug van vakantie. En het is ook de laatste week voor de bouwvak. En daarom deze week liedjes over huis, over thuis, over huis gaan enzovoort. Nou, daar kom je heel veel mooie liedjes tegen. Bijvoorbeeld deze van Daniel Lohuis met Achter thuis in 2024. Op 176 in de lijst, eind vorig jaar iets gedaald. Mag geen naam hebben. 231 in de Drentse Doezend.

was een hit in de zomer van 1985 voor de Time Bandits. Dat met hun Endless Road. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook het weerbericht, al zal dat niet veel verrassingen kennen. Eerst Guus Meeuwis samen met Vergant. Per spoor, gedenk, gedenk. Nee, gedenk.

0: kozijnen outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Het is exact 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Voor vandaag en morgen heeft de KNMI code geel verkondigd. Dat vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten. Zeker in de middag. Van de woensdag koelt het weer af. En sprinter Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De Belg Tim Melier die werd tweede en koersdirecteur Tijmen IJsing werd verrassend derde. Meerdere botsingen gisteravond in de provincie. In Linden botste een auto tegen een boom. De twee inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. In Haventen was ook een botsing. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terechtkwam. De drie inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe, met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is er wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige, droge oostenwind bij.
8: Jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: gospeluitvoering was het. En als je maar gelooft in mij, van Erika Karst.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vallandse popmuziek in te duiken. En daar verbinden we ook deze week weer een thema aan. En die heeft allemaal te maken met de komende donderdag. Dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. En daarom deze week iedere dag een nummer over onze hoofdstad. En vandaag trappen we af met drukwerk. En die drukwerk, dat was iets van vroeger. Nou, de heren die treden nog steeds op. Sterker nog, 14 augustus aanstaande, op Zweelpop in Zweelo geven zij acte de présence. En dit zijn ze met Hey Amsterdam.
2: Ik ben in Amsterdam geboren, 3 jaar achter op de Bloemgracht.

van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

18 jaar geleden, jawel, was het een hit. Stop de tijd voor Nick en Simon. En dat met hun Rosanna. We zijn aangekomen voor het eerste uur koffie en keuvelt op deze maandagochtend. Met de leukste nederpop. Tot slot van de uur, Ilse Lange. Dit is Next to Me.

0: kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Disco draaiden we altijd een mooie, lange uitvoering van deze. Die duurde dan een minuut of 7, 8 met een heerlijk instrumentaaltje aan het einde. Sister Sledge was dit en Lost in Music.
1: Vriendje of tombola.
0: Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Heb je ook wel eens in de disco gedraaid of niet, als disjockey zijn?
2: Nee, ik ben... Ja, dat halen mensen wel het om elkaar, hè. Want als je hier dan bij de radio werkt, dan zeggen mensen... Oh, je bent DJ. Ja, dan gaan ze er ook wel een beetje plaatjes draait. Veel collega's die dat wel doen. Maar ik... Nee, je moet mij niet... Want ik draai tafels geven, om dat zomaar eens te noemen. Want daar kan ik helemaal niks mee.
0: Nee, hè?
2: Nee. Plaatjes draaien. Ik kan ze instarten hier voor de radio achter de computer. Maar daar blijft het wel bij.
0: Ja.
2: Jij wel? Ben jij echt zo'n ouderwetse? Heb jij de kroegen allemaal plat gedraaid in Drenthe?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, echt waar, ja?
0: En dat is al heel lang geleden, toen ik 17 was. Toen ben ik ooit begonnen in de discotheek. En vervolgens inderdaad in Skopje en Bijlen. Die bestaat niet meer. En in Duitsland de discotheek wel een paar jaar gewerkt. En vervolgens ook heel Drenthe wel een beetje rond met de drive-in. Dus
2: smaak bij de dames?
0: Ja.
2: Maar, toch als je dan de DJ was?
0: Ja, dat was altijd populair.
2: Ja, toch? Ja. Dat, nou.
0: Ook wel eens bij de heren, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ook wel.
2: Nou, dat is best een compliment, toch?
0: Ja, dat mag ook wel.
2: Ja, vind ik ook.
0: Maar leuke tijd altijd. Hey, maar we gaan over tot de orde van de dag, voordat we helemaal ontsporen hier. Want we zijn uiteindelijk bezig met ons tientje of tombola-spel.
2: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja, dat moet ook een beetje doorgaan natuurlijk. Ging het vanochtend trouwens goed of...
2: Vanmorgen gingen er een paar kaarten uit voor de Classic GP.
0: Oeh,
2: ja, einde van deze maand is dat op het TT-circuit. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Dus de helikoptervlucht die zit er nog steeds in?
2: Ja, de helikoptervlucht, de hoofdprijs zit er nog steeds in.
0: Spannend dus. Nou, wellicht inderdaad dat we nu weer iemand blij kunnen maken. Ik heb wel begrepen, de telefoonlijn die is weer up and running.
2: Ja,
0: dus
2: vanmorgen hadden we wat problemen met de telefoon. Maar die doet het weer, dus je kunt gewoon bellen zo meteen.
0: Ja, daarom. En als het echt niet lukt, dan stuur me een rooksignaal of zo. Of een postduif, komt altijd goed. Dus, hey, wat is de vraag van vandaag, Ruben?
2: Ja, er lopen 3 autosnelwegen door Drenthe.
0: Mm.
2: Vul aan de A28, de A37 en de puntje.
0: 0592-33-1188. Een belletje of een appje mag ook. Dit is Taylor Swift en Open Lights.

0: natuurlijk. Van de Maisonettes op Radio Drenthe. En dat met de Hardik Avenue. Vriendje of tombola. Het is tijd om ons spel te gaan spelen. En we leggen even contact met Bijlen Reinder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Reinder Brugink.
1: Daar ben ik.
0: Ben je een echte bijler?
1: Nee, ik ben een smelliger.
0: Een smelliger, smelliger roet.
1: Ho, ho, ho.
0: Hoezo? Dat is weer verschil. Wacht even hoor, dat moet je mee uitleggen.
1: Nou, ik kom van hoge smilde.
0: Oh, hoge smilde. En dat is dan geen smelliger roet, dat is gewoon de smilde.
1: Nou, wel hoge smilde zijn we vroeger al niet nee smelliger roet.
0: Ah, nee smelliger roet. En, ja. En wat bracht je dan naar Bijlen, Reinder?
1: Mijn werk.
0: Je werk?
1: Ja.
0: En ben je nog steeds uit werk of ben je inmiddels in rusten?
1: Ik ben in rusten. Ah,
0: en waar heb je al die dame, mag ik dat vragen?
1: Ik heb jaren bij AVB gewerkt.
0: Oeh, op Oranje?
1: Daar ben ik begonnen, ja.
0: Ja, dat is best wel een bijzondere plek natuurlijk. En vooral nou, want dat duurt niet zo lang meer. Dan giet het gebouw volgens mij in de veiling.
1: Ja, het zit weer volledig in de lichting.
0: Ja, heb je misschien nog plannen om weer terug te gaan daar? Of zeg je van, nou het is wel goed?
1: Nou, ik heb er genoeg dan. Ik vind het prima.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Maar je hebt natuurlijk wel die verandering zien van dat een fabriekvuur. Nou, dat spul staat oranje, of niet?
1: Jazeker, ik heb er zelf nog aan metlaars.
0: Aan de verbouw nog?
1: De installatie is lopen, zeg maar.
0: Ja, ja, maar dat was natuurlijk eerst de bedoeling van Henny van der Most. Om vooral wat erin stond om dat eruit te halen en dat te gelden te maken. Maar dan ook een mooi pretpark ervan te maken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dat samen met de burgemeester die er toen was, Juling, geloof ik, of niet?
1: Ja. Ja, Joost Juling, de man met de snorren.
0: Ja, juist. Ach, maar ik heb nog heel wat herinnering, want ik vond het altijd wel mooi met de kinderen daar naartoe, met verjaardagen en zo. En dan kunnen paps en mams kunnen ergens gaan zitten en die kinderen die vermaakt zich wel.
1: Ja.
0: Mooi, Tien. Goed zo.
1: Ja, dat was prima, ja.
0: Ja. Hey, Reinder, we gaan ons spel even spelen. En dat ging eigenlijk om de vraag die Ruben in dit geval stelde. En het ging dan over de snelwegen in Drenthe. Autowegen in dit geval. De A28, de A37. En welke had jij daar nog meer bij?
1: De A32.
0: A32, hartstikke goed. Er kwam iemand bij de N33. En die ging ik zelf wel in twijfel natuurlijk. Maar de N33, dat is geen autoweg, maar... Dat is dan, of geen autosnelweg, dat is een autoweg met enkele gelijkvloerse cruising.
1: Ja.
0: Dus vandaar inderdaad de A32 en een heel klein stukje maar tussen Meppel en Steenwijk.
1: Nou,
0: Reinder, ik mag je feliciteren, want je hebt 10 euro win.
1: Ah, dat is geweldig.
0: Ja. En zullen we daarbij laten of zeg je van, nou, ik zou misschien wel de tombola willen proberen?
1: Hallo, de tombola, mooi doen.
0: Gelukkig. Ruben die slaakt erin. Die keek mij met een paar grote ogen. Ja. Nee, het zal toch niet. Nee, ja,
2: het is één keer gebeurd. Ik heb het vaker genoemd. Maar het is één keer gebeurd. Trouwens, over Jos Juurlink gesproken. Is wel leuk op de website rtvdrenthe.nl. Een heel mooi artikel dit weekend. Waarin hij geïnterviewd werd. Dus mocht je nog een beetje terug naar die nostalgische gevoelens van Speelstad Oranje. Dan kun je daar... Sowieso terecht, gaat er veel over in het nieuws inderdaad. Want het wordt natuurlijk geveld later dit jaar. Goed, ja, ik heb een balletje uit de tombola in de mooie kleurcombinatie. Het is een beetje de Zweedse vlag.
0: Okay.
2: Geel met blauw, ook natuurlijk gebruikt door die grote winkelketen. Maar daar gaan we het verder niet over hebben.
0: Nee, doen we dat maar niet.
2: Oh, dit is best leuk. Ik weet niet of je graag naar de film gaat, maar je hebt gewonnen, beste Reinder. Bioscoopbonnen.
0: Hoppakee. Nou, gefeliciteerd. Nou, dit zou je een mooie film kunnen zien.
1: He? Ja, nou, dat zullen we wel in proberen.
0: Ja, wat is jouw genre waar je gaat het liefste, hè?
1: Ah, ik vond vroeger die film van James Bond zo wel mooi.
0: Oh ja, och, ja. Oh, die ben vast nog wel eens te zien. En nog een beetje geduld hebben, misschien dat er een keer naar James Bond aankomt, hè?
1: Ja, van Oldenwetse Western of zo.
0: Och, heerlijk, mooi zo, lekker van genieten. Goed, Reinder, blijf nog even in de lijn, dan gaan we jouw adresgegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
1: Mooi, dankjewel.
0: Yo, doeg.
1: Hoi.
0: Rolling Stones nu hier op Radio Drenthe. She's a Rainbow.

die tijd best wel een beetje psychedelisch. Wellicht ook al onder de invloed van enige middelen geproduceerd. Deze Caesar Rainbow van de Rolling Stones. Straks het nieuws.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is bijna 10:30. Tijd voor het nieuws uit de regio met Ruben Koren.
6: Goedemorgen. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. Wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. Vanaf woensdag koelt het weer wat af. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige Tour-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten voor in de eindsprint.
7: Ja, dat was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk kwamen we diep in die finale met een goede groep weg. En wist ik mooi de sprint te winnen.
6: Die andere etappenwinnaar, Tim Merlier, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is naast rennen namelijk ook koersdirecteur van de Gouden Pijl en had daarmee een drukke dag.
8: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt.
7: Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Superveel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
6: Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. En meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd en ze zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. In Havelte tot slot was ook een botsing gisteravond. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terechtkwam. De 3 inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. En ook van dat ongeluk is niet bekend hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel, Ruben. En het weer met Hans Nieuws.
9: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is er wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige, droge oostenwind bij.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: heeft zelf heel erg weinig met Frankrijk, Ryan Paris, want hij komt gewoon uit Italië.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Dit was hij met zijn Dolce Vita. En van het mooie Dolce Vita, ja, dan kun je volgens mij ook wel spreken waar jij nu op dit moment aanwezig bent, Remco. Het ziet er schitterend uit.
3: Ja. Ja, die is hier prachtig, hè? Het zwembad van Rune. Ja, man. Ja, en weet je wat nou zo bijzonder is? Hier, nou zoek ze overal vrijwilligers, hè? Dan ben ik overal al wijs omdat ze vrijwilligers nodig hebt. En hier in het zwembad in Rune. Nou, dan hebben ze toch een vrijwilligers. Bij mij staat Roelof en Ina. Ik begin het met Ina. Ja, hoe kon je aan al die vrijwilligers?
4: Ja, mensen geven zichzelf op. En de meesten hebben een hart voor het zwembad. Ze wil graag dat het zwembad blijft staan.
3: Ja. Nou, hij dit zwembad in eigen beheer. Was dat gelijk, vanaf het begin al die vrijwilligers dat die zich melden?
4: Ja, toen was het gang van. Komt het zwembad, willen we dat beholden? Met halve Rune zaten we in de gemeentezaal. En we hebben gezegd, we gehoord ervoor. En al die mensen hebben zich opgegeven.
3: Ja, scholders eronder.
4: Scholders eronder. 154 vrijwilligers.
3: Zoveel waren er toen.
4: Ja, en ik denk dat we nu op de 140 zitten.
3: Nou, dat is er wel veel.
4: Heel veel. Maar ja. We zijn er ook veel nodig. We met voor de schoonmaak, voor de, in de kiosk. We hebben tummerman, we hebben schilders, we hebben tuinman, we hebben technische man, we hebben financiële man. We zijn van alle markten in huis.
3: Hij bent een heel bedrijf eigenlijk.
4: Een heel bedrijf, ja.
3: Ja. Ja. Nou staat Roelof hier naast mij. Roelof is hier vrijwilliger. Ja, Roelof, elke maandag geloof ik kon je hier, hè?
5: Ja, we komen in de zomerperiode hier op maandagmorgen. En in de winterperiode doen we op dinsdagmorgen. Ja. En op dinsdagmorgen is het nog meer vrijwilligers voor de klussen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk moet het 's winters gebeuren.
3: 'S winters doe je gewoon het onderhoud?
5: Ja, 's winters moet het onderhoud gebeuren. Mm. Soms is het bijhouden van de tuin en van de eventuele dingen die kapot gaan binnen door de bevolking of door de gasten die komen. En dan gaan we dan repareren, proberen we bij te houden. Nou, je ziet wel, je hoort grasmachines, je hoort van alles hier. En ze zijn er allemaal.
3: We hebben een stofzuiger in het zwembad liggen.
5: We hebben een stofzuiger, we hebben een robotmaaier, we hebben daar nog een robotmaaier. Dus ja, of maaier zeg ik, zuiger bedoel ik. Een maaier hebben we ook, maar die loopt over velden. Dus, maar wat betreft, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk te automatiseren. Maar alles lukt natuurlijk niet. We hebben nog nooit een schoffelaar die is automatisch gewoon. Nee, en dat ben ik dus ook mee nodig. Hè?
3: Ja, dat begrijp ik, ja. En wat is jouw rol dan, zoals vandaag?
5: Mijn rol is gewoon ook gewoon klusjes doen. En ook een beetje wat aansturen van het hele verhaal. Dus mij door het bestuur gevraagd dat ik het doen wil. En ik denk, ja, nou oké, dat ga ik doen.
3: Ja.
5: Het is niet altijd even makkelijk, moet ik zeggen.
3: Op financieel gebied bedoel
5: je? Nou, nee, ook niet. Maar ook niet om alles gewoon goed aan te sturen. Dit is altijd niet even makkelijk. Iedereen wil niet altijd alles overal gaan doen. En dat snap ik ook. Dat is ook heel begrippelijk. En nou ja, goed, ook de bedrijven gaan dicht in de zomerperiode. Nou, dat snap je ook. Dan gaat er wat kapot en dan is het bedrijf dicht. Ja. Nou, dan heb je een probleem. Dan moet je weer op gaan lossen. Ja. We proberen alles op te lossen. En alles
3: uitdagend.
5: Ja, is uitdagend. En dat gebeurt. En dat gelukt altijd nog wel een beetje. Ja. Dat gaat altijd nog wel een beetje goed.
3: Ja. Zeg, Ina, nou ben je hier op maandag, maar nou ben je gewoon los natuurlijk vanmiddag weer. Ja. Dan moet er wel in korte tijd even gebeuren.
4: Ja. We waren eerder altijd in de zomerperiode om 12 uur al open. Maar dan waren de klusjes eigenlijk nog niet klaar.
3: Nee.
4: Want die robots, ja, die gaan niet sneller dan snel.
3: Nee.
4: En we zijn nu vanmiddag om 1 uur open, tot vanmiddag 5 uur. En dan morgen van 7 tot 8 en de andere dagen ook van morgen 7 tot 8.
3: Ja, nou hebben we een zomer om in te leasen, hè. Zo, en dat zal toch wel druk wezen hier?
4: Afgelopen weken was het knijterdruk, zeg ik dan maar.
3: Ja.
4: Vooral woensdag was het een topdag. En dan stonden we ook met 3-4 badpersoneel, maar supergezellig. Iedereen is goed te spreken. Nou, top.
3: Maar dan heb je ook vrijwilligers op vakantie, dus dan moet je aan de bak, denk ik.
4: Dan moet je aan de bak, ja, precies. Maar ook badpersoneel op vakantie. Ja, dan maak je soms lange dagen. Maar als er dan zoveel mensen komt, dan geef ik ook een kick.
3: Ja. En dan kwiet vandaag wel klaar?
4: Jawel. Om 1 uur giet de hekken weer los en dan is het weer netjes. En dan kunnen ze er weer in.
3: Ja. En Roelof, heb je dan ook al bekeken wat er van het winter allemaal weer gebeurt?
5: Ja, dat gaan we in de loop van de tijd hebben. Maar we hebben dus ook een meerjarenplanning.
3: Ja.
5: En die meerjarenplanning houdt dus gewoon in dat we van de verden weet van nou, dit moet dit jaar doen, dit moet volgend jaar doen, dit moet over 5 jaar doen.
3: Ja.
5: Maar dat geeft de loop gewoon door.
3: Oh, ja.
5: En nou ja, goed, die bulten mensen is prima. Maar als jij rondom me toe kijkt, hoeveel

0: Ja, hij zorgt goed voor de vrijwilligers.
1: Ja, tuurlijk. In de winter bak ik vaker koeken. Oh, ja. In de zomer heb ik gewoon hartstikke drok. En vanmorgen dacht ik, nou, dan bak ik even weer wat. En dan straks in oktober, zeg maar, dan begint alles weer op de dinsdagmorgen. Nou, dan bak ik meestal één keer in de maand even wat voor de klusjesman. Ach, en dan komen we even gezellig koffie drinken. Ja. De contact met iedereen hond is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Ja, en hij aan de week zwemvierdaagse, geloof ik?
1: Ja, volgende week. De zwemvierdaagse doen we altijd in de laatste weken van de zomervakantie. Ja, dat is ook altijd superleuk.
0: En tot wanneer ben je naar Leus?
1: Tot 5 september. En misschien dat we er nog een dag bij aan kunnen plakken als het heel heet is. Ja. Dus,
0: dan als je wat doorzetten wil, dan
1: ja.
0: Dan,
1: ja. Okay. Ja.
0: Nou, goed Wim, je hoort. Lekker hier, hoor.
2: Dat dacht ik, ja.
0: En, ja, het goed uit. Ja.
2: Je hebt de zwembroek niet met hem, denk ik.
0: Nee, want hij die kalverkneden van mij ziet, dan schrik je hiervan.
2: Mooi zo. Remco, dankjewel, we hebben het genoeg.
3: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: donkerbruine stemgeluid van Barry White en Can't Get Enough of Your Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Ruben, nu is nog het moment aangebroken. Normaal gesproken op maandag zit hij vaak de wel edelgestrenge heer David van der Spoel.
2: Ja.
0: En die heeft net als ik ook verstand van voetbal. Wij zijn allebei fan van PSV.
2: De bal is rond, hè?
0: De bal is rond, dat is zo. Ja, en 11 tegen 11, hè? Ja. Dat weet je ook nog, ja.
2: En wie moet winnen? Nee, wie winnen moet wel scoren.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja. En als je zelf de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dat is ook nog zo'n dingetje. Maar we hebben het vaak er even over sportweekend. En over het algemeen kunnen wij redelijk positief naar de voetbalclub uit Eindhoven gaan kijken. Want ja, die wint nog wel eens regelmatig. Wordt er wel eens
2: zijn ze landskampioen geworden of was het toch Ajax afgelopen jaar?
0: Nee, het was toch PSV weer.
2: Toch PSV, oké. Okay,
0: ja, en dat met twee vingers in de neus. Het is ook wel eens net op het randje geweest. Maar dit was echt easy peasy.
2: Okay.
0: En dan speel je vervolgens tegen de bekerwinnaar, AZ. En ja, dan denk ik van klaar. Maar na 9 minuten was het eigenlijk al een beetje gespeeld. Want er was een rode kaart voor Joey Veerman. Die wel terecht was.
2: Oké. Okay. Ja. En dan hebben we elkaar daar vast te pakken.
0: Ja, dat scheelt alweer. Maar ze kregen dus echt met 4-0 op de dop in dit geval. De trainer, Peter Bos, die zei uiteindelijk ook: ja, ik vond het wel een geweldige training. Dus zo keek ik dan naar de wedstrijd. Want hij weet natuurlijk ook dat als je na 9 minuten met 4 man komt te spelen. Dat
2: er wat in
0: met 10 man komt te spelen. Dan kun je het echt wel vergeten. Dus hij heeft het als een trainingspartijtje gezien.
2: Is dat niet een beetje een denigrerende conclusie?
0: Wel een beetje, uiteindelijk.
2: Toch, uiteindelijk is hij gewoon met 4-0, hè, zijn ze van de mat gespeeld.
0: Ja, klopt. Ja, en echt van de mat gespeeld. Maar het had ook anders gekund.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen, ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: Ja, is ook wel een beetje raar om daar weg te lopen. Dus dan ben je echt verkeerd bezig natuurlijk.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Goed, maar volgende weekend begint de competitie. Eens even kijken hoe het dan ervoor staat. Dan zal het toch weer anders zijn. Hé, maar toch nog een klein beetje over voetballen. We zijn naast zich op zoek naar een nieuwe bondscoach. Nou, Arne Slot, die zegt van, ik doe het niet, ik wil graag nog een club doen. Peter Bos, die we net ook hoorden, die is gewoon nog lekker onder contact bij PSV. Erik ten Hag, die is directeur tegenwoordig bij Twente. En Pep Guardiola, die kun je gewoon niet betalen, uiteindelijk.
2: Want nee, daar hadden ze in België ook last van, toch? Toen kwamen ze met, wat was het, Van Bronckhorst? Nee, maar Van Bommel.
0: Inderdaad, heel goed. Ja, die komt daar. Maar heeft zich inmiddels toch wel iemand gemeld om in Nederland eventueel het op te gaan pakken, het bondscoachschap? Niemand minder dan, jawel, Louis van Gaal.
2: Echt waar? Oh, dat kijk, ik ben helemaal niet een voetbalfanaat. Mm. Maar je hoort mijn enthousiasme.
0: Ja, dacht ik.
2: Ja, want de laatste keer dat hij natuurlijk het Nederlands elftal coachte. Ik heb laatst toevallig nog een mini-documentaire terug zitten kijken over die keeperswissel.
0: Ja.
2: Die hij deed, toch? Die wat ging het? Tim Krul ging erin in plaats van Jasper Cillessen.
0: Jasper Cillessen, inderdaad.
2: Klink ik ineens toch als een voetbalexpert, hè? Ongelooflijk.
0: Wacht even hoor, in dit moment moeten we even vastleggen. Dus,
2: Nee, maar dat was natuurlijk legendarisch. Dat vergeet ik. Kijk, dat is een beetje voetbal over stijgend, vind ik. Dat zijn gewoon grote gebeurtenissen in de Nederlandse sportgeschiedenis.
0: Dat zijn de momenten bijvoorbeeld dat een Dennis Bergkamp scoort tegen Argentinië.
2: Ja, precies.
0: En dat je Jack van Gelder 16 keer Dennis Bergkamp.
2: Zie, dat ken ik ook wel. Dus dat is een beetje wat ik zeg. Dat zijn gewoon ankerpunten in de Nederlandse sportgeschiedenis natuurlijk. Ja. Maar Louis van Gaal zou het willen doen, ja?
0: Er zou ook wel iemand zijn die voor zo'n groep kan staan, denk ik. Die heeft wel overwicht, een natuurlijk overwicht. Ik denk als hij er staat, dat iedereen met open mond zit te kijken van, Louis, wat gaan we doen?
2: Ze hebben toch wel ontzag voor hem. En dat is denk ik wel nodig, want laten we eerlijk zijn, het zijn natuurlijk allemaal wel egootjes, hè? Al die gasten op zo'n...
0: Het zijn allemaal mannetjes in dit geval.
2: Precies.
0: Dus, nou, het zal mij benieuwen hoe het allemaal af gaat lopen. Dus, maar hij is inmiddels 74 en zijn gezondheid is weer dik in orde. Dus,
2: Ik ken mensen met een hogere leeftijd die grotere functies hebben in de wereld.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Accepteren we ook nog steeds. Dus,
0: ik zeg niks. Ben de Middelen nu hier op Radio Netten. Beast of Burden.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie.
3: Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie.
3: Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie.
5: Heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energiecrisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

was twee keer een hit in Nederland. De eerste keer een nummer 4 notering in 1980. En vervolgens 11 jaar later nog een keer 3 weken op nummer 1. En dat allemaal dankzij een reclame voor, jawel, autoradio's. Sniffer the Tears waren dat en Driver Seats. En dit is Nina Bailey.

0: Philippe Ademaal samen met Bill Withers en zijn Lovely Day.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, die Lovely Day die viel een klein beetje tegen voor iemand. Die was namelijk onderweg met een autootje. Die had hij gekocht, in dit geval. En die man werd aangehouden. Dat is een heel duur bezoekje. Hij was een Nederlander. Die werd gecontroleerd aan de Zwitsers-Duitse grens. 52 jaar was die man. En die had een auto gekocht, namelijk. En dan wel een mooie Aston Martin. Je kent de James Bond films wel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Zo'n autootje, zo'n Aston Martin, had hij dan gekocht. In een aanhangertje, achter zijn eigen auto aan. En die denkt, nou, ik snik eens over de grens over. Viel een klein beetje tegen, want hij werd namelijk aangehouden. En je mag niet zomaar een auto natuurlijk invoeren.
2: Nee.
0: Je hebt te maken met bepaalde invoerrechten. BPM heet het volgens mij in Nederland dan ook wel.
2: Ja.
0: Als je een auto uit het buitenland haalt. Deze man die moest nog eventjes aftikken, namelijk 19.200 euro.
2: En dus die man die dacht, weet je wat, ik koop een auto in Zwitserland. Ik stop dat ding in een aanhanger. Dan ziet niemand dat ik dat ding mee naar huis neem. En dan, maar dat viel dus een beetje tegen. Die kwam bij de grens, kwam die oma agent tegen.
0: Viel twee beetjes tegen dan in dit geval. Dus dat wordt een mooi duur autootje.
2: Zo, ja.
0: Uiteindelijk, je weet dat je, als je tegenwoordig aan de Duitsland de grens overgaat, dan word je altijd gecontroleerd.
2: Ja, zeker. Ja. Ik vraag me sowieso af of dat een beetje lucratief is om een auto in het buitenland te kopen. Heb jij daar enig idee van of niet?
0: Nee, nou wel. Ik heb wel een aantal mensen die hebben een keer uit Duitsland een auto geïmporteerd. Maar dan, die zijn dan wat goedkoper in aanschaf. Maar je moet wel de BPM uiteindelijk betalen.
2: Ja, precies.
0: Dus dan uiteindelijk schijnt het wel iets goedkoper te zijn.
2: Ja.
0: Wat je in Duitsland wel hebt, is je wagens met heel veel luxe die dan nog redelijk betaalbaar zijn.
2: Oh,
0: in
2: is
0: Nederland,
2: dat zo?
0: In Nederland betaal je dan meteen de hoofdprijs, maar met allemaal toeters en belletjes erop.
2: Oké, okay, wat dat dus betreft is het dus wel, kan het slim zijn om in Duitsland te kijken voor je auto.
0: Ja, dat klopt.
2: Nou ja, zomaar een auto oppikken in Zwitserland, in een aanhanger zetten en naar huis rijden, dat is in ieder geval geen goed idee.
0: Is niet handig, nee. En als je dan toch bezig bent om op dit moment om van Zwitserland weer naar Nederland toe te rijden, moet je een beetje uitkijken. Want hij is vandaag begonnen. En nu weet ik niet hoe ik het uit moet spreken. Er staat De Speedweek is het volgens mij. Speedweek, nou ja, zoiets. De Week van de Snelheid is het.
2: Ja, de Flitsmarathon wordt ook wel genoemd, hè?
0: Ongelooflijk. Maar dat is niet alleen Nederland, maar gewoon de hele Europa wat er dus extra geflitst.
2: Is dat gewoon een beetje om de kast te spekken dan, of niet?
0: Nee, om de mensen meer bewust te maken van het feit van rijd niet te hard, want je bent in de beurt.
2: Ja, precies. Ja, zo verkopen ze het natuurlijk.
0: Ja, nou, ik rijd dan iedere ochtend van mijn mooie woonplaats hier naar Assen over de A28. En sommige mensen die hebben ook niet echt een goed blik op hun snelheidsmeter. Die gaan we met de gang voorbij. Terwijl je mag dan 100. Nou, ik ben redelijk braaf. Ik rij 104 ongeveer.
2: Oh ja.
0: Dat is net een marge, zo'n beetje. Als je dan geflitst wordt, dan valt het nog mee. Maar sommige mensen die denken echt van, hoppakee, gewoon 130 doorrijden.
2: Ja.
0: En het gebeurt veel, hoor. Ja. Uiteindelijk, ja. Maar deze week moet je dus echt oppassen in heel Europa. Ik heb even gekeken naar de verschillen. Bijvoorbeeld als je ergens 20 kilometer per uur te hard rijdt. Ik weet niet, ben jij al eens een keer bekeurd in Nederland of in het buitenland?
2: Ik ben één keer geflitst op de befaamde flitspaal in Groningen. Als je zo vanuit Assen zo de A28 afgaat en dan Groningen binnenrijdt, dan heb je daar één zo'n flitspaal. Daar reed ik volgens mij 70 waar ik 50 mocht.
0: Als je naar richting station gaat,
2: exact.
0: Ja,
2: die staat er al heel erg lang en daar ben ik een keer geflitst. Maar voor de rest nog nooit heb ik een boete gehad voor te hard rijden. Jij wel?
0: Afkloppen. Jawel. Nou, in Nederland was het een paar keer, dus heel lang geleden. Mijn op vakantie twee keer. In twee verschillende jaren, maar wel op dezelfde plek in Frankrijk.
2: Oh, dat ben je, dezelfde plek in Frankrijk, ja?
0: Dat is echt een beetje dom. Om dat dan te doen.
2: Ja, dat is inderdaad. Hè. En wat zeggen ze dan? Een ezel stoot zich niet tweemaal tegen dezelfde steen.
0: En ik weet, misschien zal er de derde keer nog gebeuren. Maar ik weet ook nog precies waar het is. Op een gegeven moment, je gaat iets naar beneden. Dus dan laat de auto lekker gaan. En dan flits. Oh ja, dat was hem. Ja, shit.
2: Oh, dat is niet handig, Wim.
0: Dan krijg je de brief weer in de bus natuurlijk. Dan weet je wel weer.
2: Maar goed, wat dat betreft kun je in Frankrijk wel beter geflitst worden dan in Nederland. Want je zei het al, je had een overzichtje erbij gepakt met hoe duur dan die boetes zijn. Hè?
0: Ja, als je in Nederland 20 kilometer per uur te hard rijdt, dan betaal je 255 euro. Dat is dan wel exclusief administratiekosten.
2: Ja, dus die zijn hoog, hè, bij de politie.
0: Een beetje rekening houden, dus dan is het kassaping. Italië is ook redelijk aan de prijs, 173 euro. Nou, Frankrijk, waar we net over hadden, 135. Dat valt op zich wel mee. België zit zo'n beetje in dezelfde range, 131. En dan heb je nog een vier landen over waar je rustig te hard kunt gaan rijden. Tenminste, zonder dat je aardig in de portemonnee moet.
2: Ja.
0: Spanje is 100 euro.
2: Dat is echt een schijntje.
0: Ja, en dat dacht ik.
2: Als je dan naar Duitsland kijkt, nog goedkoper, 70 euro.
0: Hupsakee.
2: En Oostenrijk en Portugal ben je helemaal lekker uit. Kost je 16 om 20 kilometer per uur hard te rijden.
0: Nou, dan kun je toch rustig volgens mij nog een keer veel harder gaan rijden. Dit geval. Nou, toch een beetje mee uitkijken. Het blijft altijd sneugeld, hè?
2: Ja, zeker. De flitsmarathon deze week, dus let een beetje op je snelheid.
0: Daarom doen we dat. Het is 20 minuten over 11 hier op Radio Rente met Bruno Mars. Dit is On My Soul.

ooit een oude traditional. Maar in het jaar 1987 werd het een grote hit. En dat wel door de gelijknamige film La Bamba was dat. Los Lobos. Straks het laatste nieuws uit de regio. Eerst is hier Colby Calais en Bubbly.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is krap aan 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen Wim. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur kan oplopen tot 30 graden of meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen: drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. Daarbij ook het verzoek om extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt dus tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toer-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas.
5: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar ja, 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden. En dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Super veel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
4: Ja, dit was niet Olaf Kooi voor de duidelijkheid. Dit was Tijmen Eysing uit Emmen. Die verrassend derde werd op zijn eigen feestje dus. Want hij is naast de renner ook koersdirecteur. Het kwam nog even de reactie van Olaf Kooi.
6: Ja, dat was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, ja, we hebben hard gekoerst. En uiteindelijk... Ja, ik kwam diep in de finale met een goede groep weg en ja, wist ik mooi de sprint te winnen.
4: Ja, die andere Tour-etappe-winnaar Tim Merlier werd trouwens tweede. Dus de top 3 bestond uit Olaf Kooi, Tim Merlier en Tijmen Eysing uit Emmen. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. Meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. En ook in Avonten was er een botsing gisteravond. Daar reed een auto tegen een muur waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De 3 inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Ook van dat ongeluk is niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer nieuws vind je op de website en in onze gratis app.
3: Dankjewel Ruben. Hans Dienhuis dan met het weer.
7: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe, met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is er wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige droge oostenwind bij.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: Prachtig. Uit Groningen tegenwoordig heten ze IOS. Maar we zeggen uiteindelijk nog gewoon is ook schitterend.
1: Op stap in Drenthe.
0: En dat met voltooid verleden tijd. Nou, het is natuurlijk volop zomerseizoen. Dat betekent dat er heel veel te doen is. Normaal gesproken in het weekend zaterdags tussen 8 en 9 heb je dan het agendaprogramma De Boer op. Maar er gebeurt ook door de week heel veel. Bijvoorbeeld, ik kreeg een mailtje. Iedereen kan dat trouwens even een mailtje sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen wij je activiteit even mee. En die zeggen van, ik heb een agendatip voor je. En dat wel voor de fietsvierdaagse van Appelscha. Die wordt aankomende week voor de 45ste keer gehouden. En dan wel van 4 tot en met 7 augustus. En dan denk je van, ja, het is nu pas maandag. Maar je kunt je vanaf vandaag namelijk al opgeven. Vanaf vanmiddag tussen 3 en 5. Natuurlijk ook wel op de fietsdagen zelf. Maar als je zeker wilt weten...

Echt in Veenhuizen voor een mooi concert. En dat wel op een bijzondere plek, de Koepelkerk al daar. Organist Jan de Roos die is daar samen met violiste Inge Muntendam. En die brengen een mooi programma met klassieke muziek, waarbij orgel en viool elkaar op een mooie manier aanvullen. Dat allemaal in de Koepelkerk vanavond om 8 uur. Duurt tot 1:30. En die vee in de hoofdweg nummer 112 in Veenhuizen. En het is natuurlijk volop zomer. Dat betekent ook weer de tijd voor de zomermarkten in Diever. Ze zijn er al een paar maanden mee aan de gang, maar je kunt vandaag nog terecht en anders volgende week nog, want het is 5 maandagen in de vakantieperiode. Nou, dat in het centrum van Dieven, mooi met kramen erbij, met verkoopwagens en standjes, met de meest uiteenlopende producten. Nou, mode is er, fashion, ledenwaren, sieraden, cadeauartikelen, fruit, snuisterijen en nog veel meer. We zijn om 11:00, dus net 3 kwartier geleden begonnen. Het duurt tot 6 uur vanmiddag. En dat allemaal in het centrum van Dieven.

0: Drenthe.
1: While I quit my job down at the car wash, I

0: in de city, maar lekker overal summer. Dit was Joe Cocker hier op Radio Drenthe. Zo aan het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Ruben, mag ik jou bedanken?
1: Ja, Wim van hetzelfde. Fijne dag. Hè?
0: Morgen weer een dag, of niet?
1: Zeker, morgen ben ik er hoor.
0: Nou, ik ben er ook weer om 9 uur morgen voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Ik wens je nog een mooie dag en heel veel plezier met de rest van het programma. Straks natuurlijk Edwin, die doet vanmiddag Anouk in de middag. En dan ook nog René, die tussen 3 en 6 weer terug is van vakantie. Tot slot zijn hier de Pet Shop Boys en de West End Girls. Hoi!

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Freddie Mercury zou het in 10 minuten hebben geschreven terwijl hij in bad zat in een Duitse hotelkamer. Ja, zo snel kan het gaan. You're the Queen, het heet Crazy Little Things Called Love. Goedemiddag, het is 7 minuten over 12. Tijd weer voor een nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Nog even een dagje zonder Anouk. Ruben is er wel. Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan er weer een leuke middag van maken. Ik ga je nog even vertellen wat er allemaal in het nieuws is in deze tijd in Drenthe. Nou, het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. En ook het nationale hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. En dat kan voor problemen zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. En zometeen om 12:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer. Meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. En ook in Haventen was er een botsing gisteravond. En beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk die heeft met haar dubbelpartner Raisa Schoon in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 3 jaar een elite toernooi op haar naam geschreven. En het is de 3e medaille voor Katja Stam op rij. Nou, Remco is zometeen op tjak. Hij is bij Folie Art in Norg, want daar is weer een 7,5 kilometer lange wandelroute met 20 folies in het Drentse landschap. Hoor je zometeen? Eerst is hier Marianne Veenstra. Het is zo wissen.

0: Robert Holmes op Radio Drenthe en Escape, oftewel de Pina Colada Song. Ja, nu bekend is dat het doek valt voor het Holland International Blues Festival, is de kater in Grollo groot. En het nieuws hakt er ook in bij het Cubina Blizzards Museum in het Bluesdorp. Museumconservator Sjoerd Looyinga, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het museum was niet betrokken, hè, bij de organisatie bij het Blues Festival, maar profiteerde er wel van, hè?
1: Ik ben blij dat je het zo stelt, want we hebben wat over ons heen gekregen, ook als museum, alsof wij mede schuldig waren aan het stoppen van het Holland International Blues Festival. Oh. We maken echt geen onderdeel uit van die organisatie. Nee. Dus ik moet zeggen, voor al die mensen die toetsenbord helden, schelden op ons helpt niet echt.
0: Oh ja, jullie zijn echt overspoeld met geldpartijen?
1: Nou, overstel het niet, maar genoeg vervelende reacties gehad. Ja, dat mensen toch echt niet snappen hoe de organisatie in elkaar zat. Dus het is inderdaad de Mojo die het festival organiseert. En wij hebben een museum wat we runnen.
0: Ja, maar jullie profiteren wel van het Bluesfestival, hè?
1: Wij profiteren ervan omdat wij in principe een groot deel van de doelgroep bluesliefhebbers in het dorp hebben. En we hebben dan in het weekend honderden extra bezoekers. Het is het topweekend van het jaar altijd geweest de afgelopen jaren. Dat klopt.
0: Ja, na 9 edities valt nu het doek, maar wat betekent dat dan ook voor het museum?
1: Dat wij hopen dat er iets voor in de plek komt, waardoor weer bluesliefhebbers naar Grollo massaal komen. En misschien niet meer zo massaal als in de tijden van het Holland International Blues Festival. Maar dat de echte bluesliefhebbers Grollo blijven vinden. En ik denk ook dat dat achter de schermen inmiddels al een beetje bezig is. Wij gaan zelf in ieder geval zorgen op 26 september... de sterfdag van Harry Mesquee voor voldoende bluesreuring in het dorp. Bijvoorbeeld in de hervormde kerk in Grollo, waar een expositie zal plaatsvinden en waar ook live muziek te horen zal zijn. Ja. Dus de blues zal op een andere manier, kleinschaliger, zeker weer te horen zijn in Grollo.
0: Ja, want inderdaad, wat u zegt, van de honderden extra bezoekers door dat bluesfestival, dat moet inderdaad een aanlating zijn als die ook verdwijnen.
1: Dat klopt. Dat niet alleen, dan zou er ook minder belangstelling zijn voor bluesmuziek. En dat is natuurlijk wel waar wij als museum mee bezig zijn. Dat keeping the blues alive. Hè. Dus dan helpt het wel als er ook festivals zijn waar bluesmuziek te horen is.
0: Ja, want het festival wilde een breder publiek trekken en programmeerde ook country en Americana muziek. Was dat ook een beetje het begin van het einde?
1: Nou, de grappen zijn niet van de rug, Edwin, kan ik je zeggen. Want ineens werd C plus B vertaald als country and blues. Maar dat is toch echt niet het geval. Ja. Het is inderdaad een nieuwe koers die men is ingeslagen. Op het moment dat er besloten werd om misschien wel naar uitbreiding te gaan kijken. Want dat was eigenlijk de aanleiding. Hè? De groei van het festival. Er werd zelfs gekeken naar uitbreiding van het terrein. Daarvoor zou dan het programma ook breder moeten worden. Mm. Alleen het effect was dat er juist minder betalende bezoekers kwamen. Hogere organisatiekosten. Nou, en dan heb je nog de gages van de artiesten. Die zijn ook alleen maar gestegen. Want ja, concerten zijn voor die artiesten hun belangrijkste inkomstenbron. Ja, dat opgeteld maakt dat het gewoon niet meer uit kon.
0: Nee, maar ja, niet alleen het museum profiteerde, ook de hele horeca in Grollo natuurlijk, hè?
1: Ja, wat dacht je van de bed and breakfast, de campings, een klein kittie bijna inmiddels, met alle extra campings die worden ingericht rondom het festival ook. Die mensen gaan het allemaal wel merken, ja, de komende jaren, dat klopt.
0: Ja, maar goed, Grollo is blues, u zei het al, van achter de schermen wordt er al druk gewerkt aan een vervangend programma.
1: Het is natuurlijk heel klein begonnen. En dat was toen een succes. Dus waarom zou dat niet weer een succes kunnen zijn? Met niet de grote namen dan misschien uit Amerika of Engeland of waar ook ter wereld, maar wel met echte bluesartiesten. Kleinere schaal, mindere kosten wat betreft faciliteiten. Maar wel gezellig. En misschien ook, dat is misschien ook wel weer even een knipoog. Ik bedoel het ook met een kleine glimlach op mijn gezicht. De inkomsten uit de horeca. Een beetje een bluesliefhebber, die neemt wel iets in, ja, zeg maar. Ja. Die lust er wel wat. Ja. En als je het hebt over de gemiddelde bezoeker van de laatste jaren bij het Bluesfestival, waar er heel veel countryliefhebbers kwamen, ja, die hebben toch ook een andere kijk op gebruik van bijvoorbeeld water en 0.0. Dus wat dat betreft heeft dat ook weer effect op de horeca-inkomsten.
0: De innemers moeten terugkomen, zegt u.
1: Ja, de innemers, de liefhebbers van het balletje gehakt, noem allemaal maar op. Dus de gezelligheid moet terug in Grollo.
0: Dank, museumconservator Sjoerd Looyinga.
2: In de buurt.

Carol Emerald was dat en dat heette Stuck. Ja, Remco is er zometeen op Tjak en hij is in Norg. Want daar is weer een folieart Norg. Over 7,5 kilometer staan er allemaal kunst, architectuur, design, oftewel dwaze bouwwerken, ook wel folies genoemd. Hoor je zo meer over en natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. Dit is Crowded House en Weather With You.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Het is 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag. Edwin, goedemiddag. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. Wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water. Wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker 's middags. En daarbij ook nog het verzoek om extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt dus tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. En zometeen krijg je uiteraard het weerbericht met Hans Nienhuis. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige Tour-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas.
7: Ja, dat was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk... ik kwam diep in die finale met een goede groep weg en wist ik mooi de sprint te winnen.
6: Die andere etappenwinnaar, Tim Merlier, is dat, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is naast renner ook koersdirecteur van de Gouden Pijl en had daarmee een drukke dag.
8: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is, maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers, alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Super veel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
6: Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Maaike van der Duin uit Assen en Britt de Graven. En meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. En zij zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Haventen was een botsing. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De 3 inzittenden konden wel zelf uit de auto stappen, maar moesten ook met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
9: Gaan we naar het weer. Hans, goedemiddag.
10: Mooi, Edwin. Goedemiddag.
9: Ja, ik was net nog even buiten en de hele dag hoorde ik al van 30 graden en meer. Maar ik vond het helemaal niet zo erg warm buiten.
10: Nou, dat komt misschien door die oostelijke wind die erbij waait. Want die haalt het voor het gevoel een paar graden van af. Maar het is ook nog lang niet het heetst van de dag. Dat wordt pas bereikt over een paar uur. En dan zal het wel door de 30 graden gaan in heel Drenthe. Ik verwacht dat bij jou in het noorden van Drenthe 30 tot 31 graden. In het zuiden van Drenthe zou tot 32 graden kunnen komen. Dus dat zijn ook geen enorme terrortemperaturen.
9: Nee.
10: Het is gewoon tropische waardes, dat wel. Maar niets om meteen van in paniek te raken. Het is gewoon goed heet vandaag.
9: De waarschuwingen vliegen hier wel rondoor, hè?
10: Ja, goed, dat is wel vaker het geval. En we zijn er gelukkig allemaal zelf bij. En we kunnen er allemaal wat van vinden. En als het koud weer is, doe je ook wantrouwen aan de muts op. Nou, met warm weer voldoende drinken en een beetje uit de zon blijven. En de meeste mensen hebben gelukkig gewoon gezond verstand en dan komt dat echt wel goed.
9: Oké, maar de warmte moet dus nog een beetje komen.
10: Ja, vandaag wordt het dus... het wordt niet zo warm als dat het morgen gaat worden. Want die dag die wordt steeds verder opgeschaald nu in de verwachtingen. We houden het vandaag dus bij 31 tot maximaal 32 graden in het zuiden met die matige oostelijke wind. Gaat het eerst vanavond en vannacht afkoelen? Afkoelen. Het blijft best wel warm. 19 tot 20 graden. En misschien in de dorpen en steden wel boven de 20 graden. Heb je een tropennacht. Met een heel kleine kans op een losse lichte bui. De meeste plekken zullen daar vannacht niks van vernemen. Blijft het gewoon droog. Maar dan die dag van morgen. Dan begint de wind te draaien. Die gaat van oost naar zuidoost. Gaat hij naar zuid. En later op de dag zuidwest. En ruim dus bijna een halve slag. En in de ochtend hebben we nog de meeste zon. En dan gaat de temperatuur echt als een speer omhoog. En komt er ook vochtige lucht binnen. Dus morgen wordt het niet alleen warmer, met 32 tot in het zuiden ruim 33 graden. Maar ook veel broeieriger. Die luchtvochtigheid gaat omhoog. Dus morgen gaat de dag zijn waar je echt op moet letten als je niet van hitte houdt. Morgen in de tweede helft van de dag, in de namiddag en in de avond, dan kan er weer een spontane onweersbui ontstaan. Zou een wat pittiger exemplaar kunnen zijn, maar heel plaatselijk. De meeste plekken krijgen ook morgen gewoon niets. Ja, het wordt wel langzamerhand wat droger, dus ik denk dat iedereen stiekem wel op die onweersbui zit te wachten. Ook al kan misschien plaatselijk je barbecue ervan uitregenen. Uiteindelijk zien we dat het in de nacht naar woensdag ook nog nieuw 18 of 19 graden blijft. Maar die westelijke wind waar ik het over had, is wel het begin van verandering. We zien op woensdag dat er een vrij krachtige zuidwesten komt te staan. Windkracht 4 tot windkracht 5. En die voert frissere lucht het continent in. Lage druk bij Schotland, hoge druk boven Frankrijk, beste wind. Wij krijgen dan op woensdag een graad of 28. Nou, in de mix van zon en bewolking. Het lijkt droog te gaan blijven, maar die wind die, ja, is wel een beetje de smaakmaker die dag. En de tweede helft van de week, donderdag en vrijdag, gaan de temperaturen verder dalen. Op donderdag een graad of 24 in onze provincie en op vrijdag een graad of 22. En dan zijn we op of net zelfs iets onder de jaarnormaal beland. Met een mix van zon en bewolking, soms een lichte bui. Het lijkt er niet op dat de droogte echt tot een einde gaat komen. Geen grote dikke buien, laat staan een front met regen. Maar dan keren we wel terug naar vrij normale condities. En als ik heel stiekem de glazen bol streel, in en na het weekend lijkt de temperatuur toch weer wat op te krabbelen. Toch terug richting 4, 25 graden.
9: Oké, gewoon een lekkere zomer dus.
10: Eigenlijk is er weinig aan de hand, behalve dat die droogte steeds verder toeneemt.
9: Ja, dat is wel een probleem inderdaad. Nou ja, misschien onweersbui dan, hè?
10: Ja, precies. Laten we erop hopen.
9: Oké, dankjewel. Fijne dag.
10: Fijne middag.
9: Hoi.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Anouk in de middag.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Miss Montreal hoorde je op Radio Drenthe en het heette Schuilen. Het is 1:15 geworden.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is in Norg, want daar begint weer een folieart, hè? Remco, goedemiddag.
3: Ja, mooi. Goedemiddag, ja. Ik zit hier heerlijk in een afdakkie bij het nieuwe invalpunt van folieart in Norg. Tegenover mij zit Ina Reinders, ja, van de organisatie. Ja, Ina, een splinternieuw invalpunt. Ben je wel trots op, denk ik?
4: Nou, helemaal, ja. En zeker dat de mensen het ook kunnen vinden natuurlijk. Maar ja, dat was wel even een uitdaging op een groot veld.
3: Ja, ja, laat ik eerst eens even met de hamvraag beginnen eigenlijk. Want wat is een volley?
4: Wat is een volley? Komt natuurlijk uit het Engels, full, zelfs in het Frans. Dat heeft te maken met dwaasheid en onzinnigheid. Is het zinnig, een volley? Nee, het is nuttig. Is het nuttig? Ook niet. Ja. Dus het is gewoon een heerlijk gek ding.
3: Ja, het is een beetje rare objecten.
4: Ja, het zijn bijzondere objecten die niet een functie hebben.
3: Nee, het is ook van alles wat. Het is een beetje bij elkaar gegraaid. Ja, wanneer is het eigenlijk? Ja.
4: Nou, nee, dat klinkt een beetje neerbuigend voor de makers natuurlijk. Maar kijk, er zijn kunstenaars, er zijn architecten, er zijn hobbyisten, er zijn autodidacten. Iedereen kan meedoen, inzending doen. Dus ja, mensen denken heel goed na over wat ze willen vertellen met zo'n folie. Ja. Dus ja, helemaal nutteloos is het dus niet.
3: Ja, want ik zei net dat ik moest denken aan de onlangs overleden Wim T. Schippers. Ja. Die heeft ooit gezegd van, ja, waarom zal ik nou een heel kunstwerk maken, als ik ook een halve maken kan. Ja, gitaan ook, bij die ol.
4: Nou, natuurlijk. Kijk, wat heb je aan een huis zonder deur? Ja. Maar het kan wel heel mooi zijn. Het komt natuurlijk al uit de oudheid. Eigenlijk al vanuit de Romeinen. Hè, en ook later bij Engelse en Franse landhuizen. Dat mensen gewoon te veel tijd en te veel geld hadden. En dachten, nou, als ik nou een leuk optrekje erbij maak. Maar die heb ik helemaal niet nodig. Nou, laat ik dan alleen de wand neerzetten. Ja. Dus van ver af leek het alsof het een heel gigantisch gebouw was. En dan was het plaatwerk.
3: Ja, mooi is dat. Ja.
4: Of iets zonder een dak. Ja, waarom zou je ergens moeten slapen zonder dak? Ja. Daar heb je niet zoveel aan, hè?
3: Nee. Ja. Nee. Nou, dan moeten we het even over folieart hebben. Want we hebben hier een route uitstippeld. Je kunt hier starten, begreep ik, waar wij nou zitten. Ja, hoe lang is die route?
4: Nou, als je dus echt de route loopt, dan is het 7,6 kilometer hebben we ze uitgerekend. Maar goed, dan houdt het dus in dat je niet een rondje om de folly maakt of dat je niet kijkt. Het is alleen dan de route.
3: Ja, dan loop je in één keer
4: door. Dus ja, je moet er gewoon aan denken, ik ga een ochtendje even lekker wandelen. En ondertussen ga ik even bij een folly zitten. Ik bekijk de natuur. We hebben elk jaar weer een nieuwe route. Ja. Dus er is een heleboel te zien.
3: En hoeveel van die follies komt mensen daar tegen?
4: 20 dit jaar. Ja, zijn er 19 plus een object. Dat noemen we een prestige-object. En dat is door een meisje van 17 gemaakt. Ja, dus 20 stuks. En dan hebben we halverwege, of iets verder dan halverwege, hebben we een terrasje waar je even kunt uitblazen. Ja. En even alles kunt verwerken.
3: Ja, dat is ook wel nodig nou, hè, want het is aardig warm.
4: Ja, het is nu heel erg warm. Dus ik denk, ja, mensen kunnen natuurlijk nu ook een boekje halen om de volgende ochtend lekker vroeg te gaan. Of vanavond lekker als de zon weer een beetje weg is. Ja. Want in de hitte, we lopen wel 3/4 zo'n beetje door het bos.
3: Ja.
4: Of bosrijk.
3: Dat scheelt een beetje.
4: Ja, dus het is niet ontzettend heet alleen maar. Maar ja, goed, het is wel straks 30 graden, denk ik. Ja, ja.
3: Gisteren bij de opening was het druk.
4: Het was ongelooflijk druk. Het was schitterend.
3: Ja,
4: ja, het was, wij dachten met een parkeerplaats van toch zeker 80 tot 100 auto's. Het was helemaal vol.
3: Ja.
4: Dus het was fantastisch.
3: Ja.
4: Leuk bandje hadden we.

0: mooi feestje.
1: Een spreker. Ja. Nou ja, wat wil je nog meer?
0: En tot wanneer kunnen mensen die route dan lopen?
1: Ja, het is van 2 tot en met 30 augustus. Ja. Dus, en als je zo'n boekje hebt, kan je ook zeggen, het is me vandaag te warm. Ik kijk op 2 of 3 en dan doe ik morgen weer iets. Of volgend weekend, wat je maar wilt.
0: Nou, Edwin.
2: Ja.
0: Het is boeiend, hè? Zo
2: ja. 7,5 kilometer lopen en dan inderdaad 20 volleys kom je dan tegen. In Norg natuurlijk,
0: ja,
2: dankjewel.
0: Ik denk dat je op tijd moet beginnen, ja.
2: Oké,
0: ja.
2: Dankjewel Remco.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Uit de tijd dat ze nog geen knallende ruzie hadden over de verkoop van muziekrechten. Alhoewel, ze schijnen het te hebben bijgelegd, joh. Daryl en John Oates, en het heette Adult Education. Nou, in het volgende uur hebben we natuurlijk ook weer een hulplijn. En we hebben weer een nieuwe slingerplaat. Je mag zometeen weer plaatjes gaan insturen. Ik ga je zometeen het onderwerp vertellen. Een van de leukste onderdelen van deze show, die slingerplaat, doen we allemaal zometeen. Eerst dan hier Douwe Bob en Sera, Could Have Been Us.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat- en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdeson.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Madonna was dat. Ja, afgelopen weekend was ze natuurlijk in Nederland bij de Pride in Amsterdam. Ze trad om 2:30 s'nachts op, een uur later dan gepland. Maar ja, dat doe je natuurlijk als superster en dan kom je natuurlijk gewoon te laat. En ook Kylie Minogue kwam nog even voorbij. Je hoorde Material Girl.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We hebben weer een hulplijn, want de duotrappers uit Meppelen omstreken. Ja, het is een stichting. En ja, die willen graag mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch een fijne fietstocht laten beleven. En dat doen ze op een zogeheten duofiets. Dat is een fiets waarop twee mensen naast elkaar zitten. En die stichting draait zoals zo vaak op vrijwilligers. Wiebke Postma is de coördinator van de stichting Duotrappers. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor mensen maken er eigenlijk gebruik van zo'n duofiets?
3: Nou, dat zijn eigenlijk mensen die vroeger wel veel gefietst hebben, ook nog wel weer in de buitenlucht willen en ook nog wel weer een keer wat in van de omgeving willen zien. En die dan eigenlijk op zoek zijn naar iemand die met hun wil fietsen. Eigenlijk een soort maatje. En dat noemen wij dan de vrijwilligers.
0: Oké, er zijn mensen eigenlijk die wat minder valide zijn geworden, die, die nog wel willen fietsen, maar alleen lukt het niet meer.
3: Ja, ze hoeven niet eens minder valide te zijn. Sommige mensen hebben ook wat beginnende dementie en kunnen nog prima fysiek fietsen. Ja. En die fietsen hebben een trapondersteuning, dus het is ook een stuk makkelijker voor die twee mensen die dan naast elkaar op die fiets zitten, want dat is het leuke van die fietsen. Je zit naast elkaar, dus kun je ook makkelijk een gesprek voeren.
0: Oké, ondertussen kan je lekker kletsen en zo, maar ja, dan moet het wel een beetje klikken, hè, tussen de mensen en de vrijwilligers.
3: Ja, dat klopt altijd. Nou, daar zorgen wij als coördinatoren eigenlijk voor. Mijn mede-coördinator is Jimmy Koekoek. Zelf ben ik Rieke Postma en wij proberen de vrijwilligers en de gastenwijzers op een goede manier aan elkaar te koppelen. En ja, meestal lukt het wel. Als er geen klik is, dan kunnen ze ons ook weer informeren en dan zoeken we gewoon een nieuwe gastleider of nieuwe vrijwilligers voor elkaar.
0: Oké, maar hoe doen jullie dat? Gewoon even een stukje fietsen, kijken of klikt of eerst nog maar van tevoren even een gesprekje?
3: Nee, ik heb eerst een gesprek met een gastleider en vervolgens heb ik een gesprek met een vrijwilliger. Dan heb ik een gesprek met beide, waar ze dat met z'n drieën zitten. Dan zie je meestal wel of er een klik is, ja of nee. En dan gaan mensen afspraken met elkaar maken. En dat kan via een reserveringssysteem wat wij hebben ontwikkeld. En dan gaan ze een afspraak maken om te fietsen. En dan gaan ze fietsen. En dan kan het zijn dat het nog niet klikt. Ja, en dan moeten we eventjes op zoek naar een goed koppel.
0: Oké, want zitten ze lang met z'n tweeën op zo'n duofiets? Ik bedoel, worden er lange tochten gemaakt?
3: Nou, dat hangt er van af. Hè. Dat hangt af van de conditie en de wens van de gastrijder. Want die is eigenlijk leidend in dat geheel. En dat past de vrijwilliger zich op aan. En dat varieert meestal van een half uur tot een uur, anderhalf uur. Maar het kan ook een dagdeel zijn. Zo hebben we de laatste paar meegedaan met de Drentse Rijwielvierdaagse op de zaterdag. En er zijn er twee koppels wezen fietsen. En die konden dat goed volhouden.
0: Oké, nou jullie hebben in totaal 5 van die fietsen, 35 vrijwilligers. Maar er kunnen nog altijd nieuwe bij, hè?
3: Nou, we hebben inmiddels een nieuwe fiets op de planning staan. Dus ja, daar kunnen altijd weer vrijwilligers en gastrijders op, ja.
0: Oké, wat moet je dan kunnen als vrijwilliger? Gewoon lekker kletsen en een beetje trappen?
3: Ja, nou ja, goed. En je gaat voornamelijk ook op het menselijk contact. Mensen die zich aanmelden hebben vaak wel wat met iemand anders. Hè. Er zijn vaak wel mensen. En die krijgen een instructie van ons hoe zo'n fiets werkt. Hoe ze zo'n fiets kunnen reserveren. En dan gaan ze met elkaar op pad.
0: Oké, en een beetje conditie is ook wel nodig, hè, denk ik.
3: Nou, dat valt mee omdat die fietsen ondersteund worden. Er zit een elektrische ondersteuning op.
0: Oh.
3: En dat maakt het fietsen een stuk makkelijker.
0: En dan ben je nog met z'n tweeën.
3: Degene die gastrijder is, hoeft niet per se te fietsen. Dat is niet noodzakelijk. De vrijwilliger kan dat ook in zijn eentje doen. Maar het is leuker als mensen toch een beetje in isolement zitten. Vaak wat willen doen. Zelf ook in beweging zijn. Dat is ook nog wel gezond voor hen.
0: Oké, nou als mensen vrijwilliger willen worden en denken van ik heb ook wel zin om een beetje te fietsen en lekker te kletsen onderweg. Hoe kan dat?
3: Nou, dan kunnen ze zich opgeven via www.duotrappers.nl in Meppel. Of telefonisch contact met ons opnemen onder nummer 06-44-70-1914.
0: Oké, 06-44-70-1914 of duotrappersmeppel.nl.
3: Ja, en op duotrappers.nl, daar staat eigenlijk alle informatie die we hebben, staat daar ook op.
0: Oké, dank Riepke Postma en hij is van de stichting Duotrappers in Meppel.
1: De hulplijn. Hulplijn.
2: De Hulplijn.

0: Bonnie Tyler was dat en ze was verdwaald in Frankrijk.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we gaan hem weer lanceren. De slingerplaat. En ja, het kwik loopt vandaag en morgen op tot boven de 30 graden. En daarom geldt ook in Drenthe code geel. Ja, de waarschuwingen vliegen hier om de oren. Want er is namelijk ook een nationaal hitteplan uitgerold door het RIVM. Omdat bij aanhoudend warm weer mensen last kunnen krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Dus je moet gewoon een beetje het hoofd koel houden, hè?
2: Zo is het. Gebruik je gezonde verstand. Let een beetje op de medemens en op je huisdieren. En dan zou het goed moeten komen.
0: Ja, dan komt het inderdaad helemaal goed. En het is nog geen 30 graden in Drenthe, maar het gaat wel hard die kant op. Dus over een paar uur dan is het ook zover.
2: Ja.
0: En morgen wordt het waarschijnlijk nog wat warmer, vertelde Hans net al. En dan krijgen we ook wat meer luchtvochtigheid en zo. Dus dan kan het wat klam gaan aanvoelen. Maar dat bracht ons bij plaatjes over de warmte of over de hitte. Ik kan er zo al een paar bedenken, jij?
2: Ja, daar zijn er veel over gemaakt. Dit is niet het meest moeilijke onderwerp voor de slingerplaat. Des te leuker, want er komt er een hoop binnen. En dan kunnen we dat hele rad natuurlijk volplakken.
0: Oké, 0592-33-1188. 0592-33-1188. En we zijn dus op zoek naar plaatjes over warmte of hitte. Dit is Spang.

Aretha Franklin was dat en het heette Fink. Nou, er wordt al druk geappt en gebeld om alle plaatjes over warmte en hitte door te geven. Je kan er nog steeds mee doorgaan hoor. 0592 33 1188. Dit is Tracy Ullman, Move Over.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Edwin, goedemiddag. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur loopt op tot 30 graden of iets meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft advies: drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. En ook het verzoek om extra op te letten op mensen om je heen en op huisdieren. Code geel geldt tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Olaf Kooi heeft gisteren de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toeretappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas. Die andere etappenwinnaar, Tim Merlier, werd tweede. Tijmen Eysing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. Eysing is namelijk is naast rennen ook koersdirecteur van de Gouden Pijl. En had daarmee een drukke dag.
6: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt.
5: Ja, dan begint het pas echt. Hij werd dus derde. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. Meerdere ongelukken, vanmorgen ook nog en gisteravond in de provincie. In Meppel raakte een man, werd aangereden door een auto vanmorgen. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. En zij zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover het nieuws. Meer lees je in de app of op rtvdrenthe.nl.
4: Ruben, dankjewel. Krijg het weer en dat krijg je van Hans.
7: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Anouk in de middag.
14: Met

0: Radio Drenthe. En het heet de Four Letter Word.
1: De slingerplaat.
0: Nou, we hebben het weer geweten met de slingerplaat. Inderdaad, jullie hebben heel veel suggesties geappt of doorgebeld. En die, die suggesties die gingen natuurlijk over de warmte, over de hitte. Toch wel een beetje het gesprek van de dag vandaag natuurlijk.
2: Ja.
0: Oh, wat is het weer warm.
2: Niet alleen vandaag, hè.
0: Oh, wat is het
2: toch
0: warm.
2: Lekker over het weer hebben met z'n allen altijd.
0: Ja, nee, maar het is toch een beetje typisch Nederlands volgens mij. Okay?
2: Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. En het is natuurlijk wel vandaag weer code geel. En dat hitteplan uit de kast is alle reden ook om het over te hebben natuurlijk.
0: Ja, en er zijn nog wel plaatjes gemaakt over de warmte en over hitte.
2: Ja, je denkt dat alle liedjes over liefde gaan, maar dat is niet zo, hoor.
0: Dat kan ook warmte zijn natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan waar. Ja, dat kan ook waar.
0: Zo, dat is ook warmte.
2: Hoop ingestuurd, waaronder door Agnes. Een van mijn persoonlijke favorieten ook trouwens in dit lijstje. Mars Hoogkamer.
3: Olé, olé, olé, olé. In Spanje.
0: Ja, in Spanje, zo heet hij inderdaad.
2: Ja, mijn dochter zingt het altijd mee.
0: Oh, ja?
2: Ik zal tegen Agnes, heeft een hele goede muzieksmaak al, hè. 3,5, maar...
0: Je krijgt tekst uit je hoofd, oké, okay, ja.
2: Die heeft wel een goede muzieksmaak. Die kwam namelijk bij deze van Lois.
0: Hittegolf heeft hier ons ook op de oren tegenwoordig.
2: Ja, ik ken er eens niet van.
0: Ik ken hem ook niet. Nee.
2: Oh, wat gek hoor. Ali, die kwam met deze van Glenn Frey.
0: Oh, die kwam.

0: De Heat Is On. Peter Bosma die zat er lekker bovenop. Die kwam namelijk bij twee. Onder andere deze van Agnetha.
1: Ja, en die heet ook net zo.
0: Oh, ja. En de Taantje heet ook Heat Is On.
1: Van ABBA kennen we natuurlijk. En er kwam er nog eentje.
0: Ja, van diezelfde Peter. Power Station en Some Like It Hot. Some like it hot and some sweat
1: when the heat is on. Dit is wel een beetje klassiek uit de jaren 80 inderdaad. Ja. Zeg jou niks, hier zijn we glazen gaan te kijken.
0: Nee. We zouden heel intelligent kunnen doen en ja, ja kunnen roepen. Maar nee, ik heb dit lang niet gehoord in ieder geval. Deze heb ik wel in mijn recentere geheugen. Tjerk kwam namelijk met Mungo Jerry. Ook een leuk liedje. En Geke kwam met Love and Spoonful. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? En die van Marie kende ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. De Makkers en Zomerzon.
1: Ik vind het echt hele mooie suggesties hoor. We gaan ze zo meteen weer allemaal op onze rad plakken. En dan gaan we zo meteen één van die platen gaan we helemaal draaien. Ik ben benieuwd welke plaat uit onze rad voorbij komt. Dank jullie wel voor alle inzendingen. Dit is Bluff. Wat zou je doen?

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Bad Moon Rising, je hoorde Creedence Clearwater Revival.
1: De slingerplaat.
0: We zijn er weer toegekomen aan de ontknoping van onze slingerplaat. We hebben alle plaatjes weer op onze rat geplakt.
2: Ja, en ik geef er een slinger aan.
0: Ja, ben benieuwd wat eruit komt. Toch weer fijn dat we ons rat weer vol krijgen met allemaal plaatjes over een bepaald thema. Vandaag dus over de warmte, over de hitte. Welke letter komt eruit? Je hebt de administratie goed op orde, hè?
2: Ik heb 26 liedjes voor mijn neus. Hij is uitgekomen bij de letter V.
0: Oké, en welke hoort erbij?
2: Dan zie ik hier de suggestie van Peter. Dat is leuk, die stuurde er 2 in. Power Station met Some Like It Hot. Dat nummer waardoor ik een beetje water zag branden. Maar die andere van Agneta...
0: Die gaan we nog wel een keer draaien. Ja.
2: Die is het geworden van Peter Boswa. Dus zijn suggestie Hier is On van Agneta Falsch.
0: Oké, ik ga even zoeken.
2: Oh, maar natuurlijk, hè?
0: De Hiede Zon, ja. Ach nee, daar ken je natuurlijk.
2: Niet die van Glenn Frey, hè? Die heet ook Hiede Zon.
0: Nee, er staan wel meerdere Hiede Zon in ons systeem. Ik heb hem gevonden, Agneta Falsch Koch. Dit is de Hiede Zon.
1: De slingerplaat.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
6: Met Edwin Mooibroek.

0: was dat en het heette The Look of Love. Er is verkeersinformatie, de A37 Duitse grens Hogeveen tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. Daar staat 2 kilometer file. De vertraging is 2 minuten. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid en dat komt door opruimwerkzaamheden. Tientje of tombola. Ja, we gaan het spelen. Tientje of tombola. Je kent het principe, ik ga je een toegangsvraag stellen. Je kan weer bellen en als je het haalt tot de uitzending en je hebt het antwoord goed, dan kan je kiezen tussen het tientje of een greep in onze tombola.
1: Ja, en die is nog steeds goed gevuld met onder andere de hoofdprijs. Een helikoptervlucht voor 2.
0: Hij is er nog steeds niet uit, hè?
1: Nee, nee, nee. En die zit er echt in, hoor. Dat weet ik 100% zeker. Dus die kan
0: leger trouwens, hè? Met de prijzen die hierop
1: staan. Ah, nee, dit spel spelen we ieder uur. 4 keer per dag. Door de week, 5 dagen in de week. Nou, reken maar uit. Dat is 20 prijzen. Dus dat gaat behoorlijk rap. Nou, de kans dat zometeen een keer die hoofdprijs eruit gaat, wordt dus ook groter en groter.
0: Groter en groter, inderdaad. Nou, ik ga je de toegangsvraag stellen. In welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Anne de Vries?
1: Goeie vraag.
0: Ja, 0592-33-1188. Dus in welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Anne de Vries? En ik ken natuurlijk van Bartje. Hè? Waar staat dat? 0592-33-1188.

0: Ja, niemand kan het alleen in het leven. Ik kan het niet alleen. Je hoorde De Dijk op Radio Drenthe.
1: Vriendje of tombola.
0: Patrick en Assen, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
2: Ik ben heerlijk aan het werk.
0: Oh, je bent aan het werk. Wat doe je?
2: Ja, ik ben vestigingsmanager van een uitzendbureau.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus wij zorgen dat de mensen aan het werk zijn bij onze klanten, zeg maar.
0: En wat voor sector is dat dan?
2: Ja, we doen eigenlijk heel veel sectoren, maar hoofdzakelijk toch een beetje transport en logistiek.
0: Oké, okay, dus is het dan voornamelijk chauffeurs en zo?
2: Ja, chauffeurs, logistiek personeel.
0: Oké. Ja. Beetje leuk werk ook?
2: Ja, zeker. Het bevalt me hartstikke goed.
0: Ja, leuke collega's.
2: Absoluut, zit goed op mijn plek.
0: En de radio staat aan, begrijp ik.
2: Altijd.
0: Oh, nou, dan is het helemaal een goede plek.
2: Ja,
0: nog op de goede zender ook nog?
2: Altijd in de vriendin en altijd in de auto, op kantoor, overal.
0: Oké, ik zou gewoon lekker blijven werken daar.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Nou, hartstikke goed. Misschien dat je ook nog even een leuke prijs kan winnen.
2: Ja, laten we het open.
0: Nou, ik ga eerst de toegangsvraag nog even stellen. In welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Arne de Vries?
2: Dat is een Rolde.
0: Nou, dat is goed. Je hebt een tientje gewonnen, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, kunnen we het overmaken?
2: Die lever ik direct weer bij jou in.
0: Wat zeg je?
2: Die lever ik ook direct weer bij jou in.
0: Oké, zoiets vermoed ik al inderdaad.
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, Ruben is al onderweg naar onze tombola. Ja,
3: ik schakel nog eventjes de...
0: Dat beeld in, moet ik het even doen? Zo,
3: nee, dat gaat goed.
0: Zo, okay,
3: ja, want die zal net meemaken dat...
0: Je bent al op beeld. Beeld is
3: er. Oh, ben er
0: al. Ja, beeld is er al. Je kan al naar de tombola lopen. Ja, je zou het inderdaad net meemaken. Van als je daar dan inderdaad bent en je hebt dan inderdaad een grote prijs eruit.
3: Ja.
0: Dat we het nog niet kunnen meemaken live op tv ook nog natuurlijk.
3: Dat zou toch zonde zijn. Dat zijn natuurlijk beelden die de hele wereld overgaan als hier een helikoptervlucht wordt weggegeven.
0: Ja, zou je dat leuk vinden, Patrick, als je helikopter eruit gaat?
2: Ja, dat zou ik wel heel erg spannend vinden. Maar laten we het, als die komt, dan gaan we het doen.
0: Ja, maar je weet het niet, hè?
2: Nee, je weet het nooit. Maar hij gaat niet draaien,
0: zie ik. Ja, er is inmiddels wat uitgekomen, geloof ik.
3: Jij wint helaas geen helikoptervlucht, maar wel iets fijns voor aan je voetjes. Namelijk een prachtig paar RTV Drenthe sokken.
1: Gefeliciteerd! Nou,
2: kijk eens aan,
3: lekker op kantoor onder een korte broek. Dat kan tegenwoordig gewoon, hè? Korte broek, lange sokken.
2: Zeker.
3: Super.
0: Nou, hartstikke goed. Kan je overal mee naartoe nemen. En als ze af zijn, kan je ze nog als vaatdoekje gebruiken, denk ik.
3: Ja, verdomme. Doe jij dat thuis, Edwin?
0: Nee.
3: Oh, nee, dat zou ik ook zeggen als ik jou was.
0: Hey, ik ben er gefeliciteerd mee. Werkstig even vandaag.
2: Hey, dankjewel. Jullie een goede uitzending.
0: Oké, okay, hoi.
2: Yo,
0: hoi.
2: Hoi.

Simply Red hoor je op Radio Drenthe. En dat heet de Stars. Het is bijna 2:30 geworden. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe. En we gaan nog even praten over een leuke hobby. En dat gaat over darts. Ja, daar hoor je zometeen allemaal meer over. En natuurlijk ook nog het weer van Hans. Dit is Raccoon en de Nickel.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: 1 minuut over 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
4: Edwin, goedemiddag. Er woedt een brand op een akker langs de Stroetenweg bij Ursingen. De brandweer is bezig om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De politie heeft de Stroetenweg afgesloten om de brandweer de ruimte te geven. Door die brand trekken er rookwolken over de naastgelegen N381. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer, voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen: drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten en daarbij ook het verzoek om extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. In Meppel is vanmorgen een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Tot zover het nieuws. Meer lees je altijd in de app of op rtvdrenthe.nl.
5: En er is verkeersinformatie: de A37 Duitse grens Hogeveen tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. Daar staat 1 kilometer file en de vertraging is maar 1 minuut. Je wordt daar via de vluchtstroken geleid door opruimwerkzaamheden. En bij het oorlog het weer krijg je van Hans.
6: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flat door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Anouk in de middag.

0: Zo heet het inderdaad, Bernadette, you're the Four Tops.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, we gaan het weer hebben over een hobby. Nou, Fokko Tapper uit Emmeke Poskum heeft een waar dartwalhalla op zijn zolder. Zijn verzameling bestaat uit ruim 406 dartpijlen. En dat zijn dus bij elkaar zo'n 1200 dartpijlen. Ja, Fokko, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij inderdaad. Wanneer dacht je van ik ga dartpijlen verzamelen?
2: Dat was in 2015 ben ik afgekeurd in verband met dat ik meer werk mocht hebben bij mezelf. Maar ja, dan moet je mijn hobby opzoeken.
0: Oké, okay, maar hoe kom je dan bij dartpijlen uit?
2: Ja, maar ik altijd al fan ben geweest van Raymond van Manneveld in die tijd.
0: Ja.
2: Nou, ik heb hem zelf, nou ja, dan pak ik dat gewoon, ben ik dat gaan doen.
0: Oké, okay, ja, Raymond van Manneveld was natuurlijk in de tijd hot en zo. Hij won natuurlijk bijna alles met dart ook, hè?
2: Ja, met z'n vijf wereldtitels.
0: Ja, daarom. Maar was je zelf ook een fervent darter?
2: Nee, ik kan zelf niet darten, mensen. Omdat ik een rugpatiënt met de mensen, dan kan ik er staan niet volhouden. Dus daar heb ik niet voor gekozen.
0: Oké, dus je doet het zelf niet, maar je gaat wel vaak kijken ook?
2: Ja hoor, ook wel.
0: Oké, en inderdaad, je zolder is een soort van dartparadijs geworden, hè?
2: Ja, dat is toch wel, ja.
0: Ja, maar vertel eens, wat zien we allemaal als we bij jou op zolder komen?
2: Ja, van alles en nog wat, mensen. Maar ik zit 406, maar ik zit op dit moment op 476.
0: Oké, dus nog iets meer dan 1200?
2: Ja, en dan denk ik de dubbele zetten mee, dan zit ik in totaal op 456.
0: Oké, maar dan liggen gewoon bij jou op zolder gewoon, dat ligt daar gewoon?
2: Ja, dat ligt er allemaal gewoon. Het ligt er, staat dat de mensen op die pelt, maar de mensen hier op televisie, zie je er ook met die foto.
0: Ja.
2: Heb ik die verse plank staan, maar die staan allemaal, nou ja, daar staan ze nog niet zo vol, maar die staan allemaal vol.
0: Oh, die zijn helemaal vol gewoon. Je hebt ze wel mooi uitgestald allemaal.
2: Ja.
0: Oké, maar zitten er ook echt bijzondere, ja, ik heb niet zoveel verstand van darts, moet ik eerlijk zeggen, maar zitten er ook hele bijzondere dartpijlen bij?
2: Ja, ik heb natuurlijk ook de complete collectie van Raymond van Baleveld. Die heb ik allemaal compleet van Tiger. Die heb ik allemaal compleet van hem.
0: Oh, die heb je van hem gekregen ook?
2: Nee, die heb ik niet van hem gekregen. De mensen, maar die, ja, hij groeit er wel mee. En die gebruikt ze ook wel.
0: Ja.
2: Maar dat zijn dartshops die pelt nog verkopen. Ja, ja. En daar ook ze weg.
0: Oh, je koopt ze gewoon.
2: Ja.
0: Oké, maar dat is wel het bijzondere, de dartpijlen van Raymond van Barneveld?
2: Ja, dat wel de meeste. Maar ja, van Michael van Gerwen natuurlijk ook. Daar heb ik ook genoeg van.
0: Michael van Gerwen, ja.
2: Ja. Nou, en ook de complete Wemmo-collectie van Andy Vorm van de Viking.
0: Ja.
2: Die heb ik ook allemaal compleet.
0: Oké.
2: Nou, en de complete Wemmo-reeks van Mervyn King, die heb ik verder ook allemaal compleet.
0: Oké.
2: Nou, en dan noem je bijvoorbeeld de complete reeks van Dave Chisnall. Dat is Chisney, dat zijn de gewone en de quick points.
0: Mm-hmm.
2: En van Damon Hetta heb ik ook de gewone en de quick points. Dat is ook allemaal compleet.
0: Oké, maar is er nog iets wat ontbreekt?
2: Nee, op dit moment nog niet, nee.
0: Nee, dus eigenlijk is de hobby ook wel een beetje klaar?
2: Nee, niet klaar, want dat... Dat staat een noestel natuurlijk.
0: Nee, er komt elke keer wel weer erbij dat je denkt zo van die dartpijl moet ik hebben.
2: Ja, dat is ja correct.
0: Oké, hoe lang ben je er nou mee bezig dan, zo gemiddeld?
2: Ik ben gemiddeld 2016, 17 ben ik ermee begonnen.
0: Ja, maar hoeveel dagen per week, zeg maar? Of...
2: Ah, ik ben er zwaar elke dag wel mee bezig.
0: Oké, en dan ben je ze een beetje aan het afstoffen.
2: Ja, dat en met Sandra. En ik heb ook wel connecties met daders, heb ik ook wel connecties mee.
0: Ja.
2: Dus.
0: Oké. Maar heb je enig idee hoeveel je verzameling waard is?
2: Dat zal geen klein bedrag winnen, ga ik vanuit.
0: Nee, dat loopt al in de duizenden euro's.
2: Dat,

0: Esther de Wild was dat en Cheerio. Zo, mijn vakantiebaantje zit er eventjes op.
1: Nou, het was me genoeg, Edwin.
0: Ja, het was mij ook al genoeg, Ruben. Zometeen is de steen weer terug van vakantie.
1: Ja,
0: veel plezier zometeen met de jaren 60 en 70. Tot aan 3 uur hoor je Rocky Burnett. En ik spreek je woensdag in de ochtend weer. Tot dan, mooi.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Ja, hallo. Daar zijn we weer.
14: Radio Drenthe.
15: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: grote hit uit 1968 van Tom Jones. Je hoorde Delilah.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Dat wat je zegt, een beetje een morbide begin hoor van dit uurtje. Want het is zo'n liedje over een man die langs het huis van zijn vriendin loopt. En toch een beetje naar binnen probeert te gluren en daar wat... ja, laat ik zeggen, wat de verdachte schaduwen heen en weer ziet gaan... met alle gevolgen van dien. Nou ja, wel goed voer voor een liedje. En het leverde dus een wereldhit op in 1968. Delilah. 3:08 is het op de maandagmiddag. 3 augustus. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. En ik vind het fijn dat ik er weer ben. Terug van weg geweest na een maandje vakantie. Dat was hartstikke lekker. Maar het is ook weer fijn om hier weer met mijn platenkoffertje binnen te lopen hoor, vandaag. Weer even uitgebreid bijgekletst met iedereen. En ja, het is dan toch zo, als je hier een paar weken niet geweest bent in de studio van RTV Drenthe, dan zijn er hier en daar toch wat dingen veranderd. Zo ben ik een beetje van de leg door onze nieuwe koffiekopjes. Ja, dat was het eerste waar ik tegenaan liep vanochtend. En een beetje het irritante daaraan is, ik ben nogal een koffieleut. En onze oude koffiemokken, daar pasten 2 shots koffie uit het apparaat in. En in die nieuwe kopjes nog maar 1. Het zal wel een verkapte bezuinigingsoperatie zijn, denk ik. Nou ja, aan de andere kant, dan heb ik ook weer wat meer beweging... dat ik dan wat vaker naar de koffiezetter loop. Zo is het ook. Nou goed, genoeg gekletst over koffie. Laten we het over muziek hebben, want het is weer zover. 3 uur geweest en dat betekent het allerbeste en het allermooiste... uit de jaren 60 en 70 tussen nu en 4 uur met het komend uur. Onder andere deze van de Love and Spoonful.
3: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.
0: En ook de Pointer Sisters.

gaat het allemaal voorbij horen zeilen hoor, tussen nu en 4 uur. Dat garandeer ik je. Verder ook nog 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1972. De jukebox is weer van de partij. En ja, het lijkt misschien een beetje voorbarig, maar hier bij RTV Drenthe zijn we altijd nogal van het vooruitdenken. En dan staat gewoon al eenmaal augustus op de kalender. En dan zijn we hier heel stiekem, heel voorzichtig, al een beetje aan het vooruitdenken naar de eindejaarsperiode. En dat betekent hier de Drentse Duizend. Nou, klein voorproefje daarvan krijg je straks ook nog te horen. Maar alles op zijn tijd. Ik moet alles ook nog even weer op zijn plek zetten. Zijn reguliere plek na mijn vakantie. Ik heb in elk geval mijn drumstel en mijn basgitaar weer meegenomen.

vastgoed, hè? Op zo'n broeierige, zweterige maandag. Deze van The Love and Spoonful, Daydream. En ook nog Fischer Z en The Worker uit 1979. Bijna 17 minuten over drie is het. Je zou kunnen zeggen drie plaatjes over drie. En dat betekent een duik in de rijke, bijna onuitputtelijke muziekarchieven van Radio Drenthe. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1963 is dat dit mierzoete deuntje van de Beach Boys binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Ja, Surfer Girl. Dat is voor Beach Boys opperhoofd Brian Wilson. Die heeft het geschreven en die is daarvoor geïnspireerd door het liedje When You Wish Upon a Star uit Disney-film Pinocchio uit 1940. Dat is dit, weet je nog?
1: When you wish upon a star, makes no difference who you are.
0: Ja, ik hoor het wel een beetje. Ik snap dat wel een beetje. Surfer Girl van The Beach Boys wordt met een nummer 7 notering een grote hit in Amerika. Dan naar de Rolling Stones. Zij beginnen op deze dag in 1966 in de RCA-studio in Hollywood met de opname van deze single. Have you seen your mother baby standing in the shadow? Nou, die plaat die komt in september 1966 uit. Een maand later komt hij bij ons de top 40 binnen en weet dan uiteindelijk de tweede plaats te halen. Dan aan deze dag 1974, dan komt dit buitengewoon zomerse deuntje op nummer 19 binnen in de top 40.

Beach Baby van First Class is dan 2 weken eerder al de alarmschijf geweest op Radio Veronica. En First Class, dat is een studioproject van John Carter en Tony Burrows. Samen zorgen zij voor de vocalen op Beach Baby. En zij zijn trouwens ook verantwoordelijk, aardig wist u dat je, voor de zangpartijen op Let's Go to San Francisco van The Flowerpot Man. De ultieme jaren 60 classic, hè? Nou, dit liedje, Beach Baby, blijft op nummer 17 steken in de top 40. Nou, is nog meer vrolijks aan de hand in de top 40 van deze dag in 1974. Want ook dit liedje

Gigi Lamoroso van Dalida. Het liedje wordt met een nummer 2 notering, een joekel van een hit. En wat wel bijzonder is, het is met zijn 7 minuten en 28 seconden een van de langste singles die ooit de top 10 hebben gehaald. Nou, Dalida is de artiestennaam van Yolande Cristina Gigliotti, voormalige Miss Egypte. Later verhuizen van Egypte naar Frankrijk, waar ze als actrice en zangeres aan de slag gaat. Op 3 mei 1987 wordt ze dood aangetroffen in haar woning in Parijs. Ze blijkt overleden te zijn aan een overdosis slaappillen. Dalida laat een briefje achter waaruit blijkt dat zij het ondraaglijk vindt dat zij haar roem en succes met niemand kan delen. Dalida is 54 jaar oud geworden. Nou, en dan nog even één bijzondere plaat uit diezelfde top 40 lijst van 3 augustus 1974. Dat is deze. Your Baby van George McRae komt op deze dag in 1974 op nummer 24 binnen in de top 40. En staat uiteindelijk maar liefst 8 weken nummer 1. Het wordt de best verkochte single van 1974 in Nederland. Rock Your Baby is een compositie van Harry Wayne Casey en Richard Finch. Die zijn alweer van Casey and the Sunshine Band. En aanvankelijk is het de bedoeling dat Gwen, de vrouw van George McRae, het nummer in gaat zingen. Maar op de opnamedag is een van hun kinderen ziek. Nou, dan zegt George, dan ga ik wel naar de studio en de rest is geschiedenis. Nou, dan van de ene top 40 naar de andere. Ik heb de lijst van deze dag in 1972 voor je meegenomen. Nou, daar zit wel de nodige muzikale zonneschijn in, hoor. Kan niet anders zeggen. Het is best een tropisch lijstje. 3 grote hits uit die top 40-lijst krijg je te horen. Met zometeen Paco Paco en Taka Takata. Daarvoor even wegzwijmelen met Bobby Vinton en Sealed With A Kiss. En de eerste in deze rij van 3 is van The Blue Haze. Dit is Smoke Gets In Your Eyes.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 1:30 precies. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws heb ik voor je. Op een akker langs de Stroetenweg bij Ursingen is vanmiddag brand uitgebroken. Een half uur later vloog ook op de Klatering in Bijlen een deel van een akker in brand. En door de hoge temperaturen is vandaag het Nationaal Hitteplan van kracht. Ook geldt code geel in onze provincie. En specifieke weernieuws, dat heeft natuurlijk Hans Nienhuis.
5: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: regelmatig komt hij voorbij in dit uitermate aangename radiouurtje. Joe Cocker, deze keer met Delta Lady. Daarvoor nog de Pointer Sisters en het nummer geschreven door Bruce Springsteen natuurlijk. Fire en ook nog de Tremolos en Here Comes My Baby. Kijk eens op de kalender, dan mag dan wel 3 augustus opstaan. Maar het is altijd wel een beetje zo. Vanaf nu gaat het weer hard, hè? Dus hier bij RTV Drenthe zijn we ook al een heel klein beetje aan het vooruitkijken.
1: De
2: Drentse Doezend.
1: Fur en Deur Drenthe.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, want misschien is het een beetje voorbarig, maar hier zijn we er achter de schermen toch al een heel klein beetje mee bezig, die eindejaarslijst van Radio Drenthe. De Drentse Doezend tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Nou, dat weet je inmiddels allemaal wel. En ik zeg dan al wel van, we zijn er nu al mee bezig, maar eigenlijk doen we dat al een paar weken. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag tussen 12 en 2... dan zit collega Jeffrey hier en die maakt dan een hartstikke leuk programma van 2 uur met daarin de beste nummers uit die Drentse Doezend. En ach, dat kan natuurlijk in dit programma, dat gebaseerd is op de jaren 60 en 70 muziek, ook prima. Dus dan haal ik er gewoon elke dag even een liedje uit en dan kijken we even hoe het zit met de rangen en standen in de afgelopen edities. En vandaag heb ik ABBA meegenomen met Waterloo. Nou, dat is zo'n constante factor in de lijst, hoor. We hebben 5 edities van de Drentse Doezend achter de rug. Nou, en met Agneta, Benny, Björn en Frida gaat het allemaal best lekker in die lijst. Waterloo stond bijvoorbeeld in 2022 genoteerd op 349. Nou, het jaar daarna, 2023, gingen ze een beetje onderuit naar 474. Alsof dat nog niet genoeg was. In 2024 naar 813. Dat je echt dacht, nou, dat einde komt nu wel weer een beetje in zicht. Maar gelukkig trokken de afgelopen editie weer een beetje bij en stegen ze weer naar 688. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat horen we allemaal aan het eind van dit jaar. Maar misschien heb je het ook al wel een heel klein beetje in je achterhoofd, want die eindlijst die is natuurlijk gebaseerd op jullie favoriete platenlijstjes. Nou, misschien kun je deze alvast een beetje in het achterhoofd houden en staat die er dit jaar weer hoog in.

Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. En daarvoor nog ABBA met Waterloo. Een van de Drentse duizendklassiekers. Die ongetwijfeld dit jaar ook weer in de lijst te vinden zal zijn. Maar goed, dat is allemaal van late zorg. Alles op zijn tijd, roep ik dan altijd. En over alles op zijn tijd gesproken. Het uurtje vliegt weer voorbij, hè? Dat dagelijkse 60s en 70s uurtje. Dat betekent dat ik zometeen weer een muntje in de jukebox ga gooien. Twee klassiekers haal ik daaruit. Welke twee dat zijn, hoor je naar deze van Sailor.

Komt ook niet vaak voor, hè, dat het liedje dezelfde titel heeft als de naam van de groep. In dit geval wel Sailor en Sailor. Kijk, daar zijn de geluiden van de jukebox alweer. En dat betekent dat we het uurtje afgeronden met twee klassiekers die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En daarvoor neem ik je mee terug naar 3 augustus 1993. Want de Nederlandse platenmaatschappij Polygram koopt op deze dag in dat jaar het platenlabel Motown Records. Het legendarische Motown Records. Nou, daar moeten ze wel even voor in de buidel tasten, hoor. Kan niet anders zeggen. 325 miljoen leggen ze ervoor neer. Zo, maar dan heb je wel een legendarisch label tot je beschikking, hè. Met daarop heel veel fijne klassiekers. Je voelt hem al aankomen. Ik ga twee Motown klassiekers voor je draaien. Daarvoor ga ik het muntje in de jukebox gooien. Zometeen hoor je Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. En hier zet ik de naald op de plaat voor de Supremes. Dit is You Keep Me Hanging On.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je er een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Wat een vrolijkheid, hè, op een tropische dag als vandaag met deze van Dire Straits en Walk of Life.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 4:09 alweer. Jongen, dat schiet al mooi op. En ja, ik ben er een maandje tussenuit geweest. Maar volgens mij zit ik er al best wel weer lekker in. Alhoewel, er is wel één ding dat ik de afgelopen 4 weken best gemist heb, hoor. En dat is natuurlijk...
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, het dierennieuws, maar gelukkig, daar is het weer. Fascinerend nieuws uit Californië, Amerika. Want daar vond afgelopen weekend namelijk het wereldkampioenschap hondensurfen plaats. Ja, nou, dat is geen grap. Je moet het je echt zo voorstellen. Een kustlijn vol met surfplanken, hoge golven. Ja, en niet te vergeten, blaffende honden. Ja, ook op het strand waren veel honden met hun baasje aanwezig om de surfende honden te supporten. Tijdens die wedstrijd gaan de honden, uitgerust met een zwemvest, dat wel, het water op om de golven te bedwingen. En gedurende de dag dan strijden ze in verschillende voorrondes tegen elkaar. En dan worden ze ingedeeld in verschillende klasses. Ook zijn er wedstrijden waar honden samen met hun baasje aan mee kunnen doen. Zoals stand-up paddleboarding en tandem surfen. En viervoeter Rose, dat is een labrador. Nou, dat was de winnaar van de dag. Die won in meerdere categorieën. Waaronder de Surfing Spirit Award, de XL hondensurfen, het tandem surfen en het stand-up paddleboarding. Nou, dat zijn dus allemaal klasses. Er zat trouwens een mooi idee achter, hoor. Want daar werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Nou, dat is prachtig. Dan gaan we even naar Florence. Want in de archieven van een oude apotheek daar, in een klooster, daar is dit weekend een document gevonden dat lijkt op het recept van Coca-Cola. Wow. Ja, en dat papier dat ze daar gevonden hebben, dat komt uit de 19e eeuw. Dat toont een recept van een zogenaamd verkwikkend elixir met Boliviaanse coca-bladeren en cola-noten. Het recept bevat dezelfde ingrediënten die enkele jaren later zijn gebruikt voor French Wine Cola. En dat is dan weer een Amerikaans medicijn dat in 1886 de basis vormde voor wat later Coca-Cola zou worden. Tjongejonge, wat een geschiedenis. En helemaal, laten we eens even heel eerlijk zijn. Met dit soort hete dagen, dan gaat het toch weinig boven een ijskoud colaatje, ijsklontjes erin. Heerlijk. Ja, alhoewel, dan is het ook wel weer zo, het hangt ook wel weer een beetje van het gezelschap af waarin je dat colaatje drinkt.
4: Vervelend is dat als je lekker een blikje Coca-Cola aan het drinken bent. En dat er dan iemand bij staat, zo in de buurt, en die het dan niet kan laten om te zeggen, weet je dat daar 22 suikerklontjes in zitten? Hé, hey, kom op, laat me even genieten. Dat iemand dan even zo'n bewustzijn creëert waar je op dat moment gewoon helemaal geen behoefte aan hebt. Mensen doen het ook als je vertelt dat je verliefd bent. Altijd komt er zo'n toontje. Zo van, en hoe lang kennen jullie elkaar al? Zes maanden of zo.
5: Ja. Ik spreek je over een jaar nog wel.
4: Huh? Nee, als je verliefd bent, dan maak je hersens namelijk bepaalde stoffen aan. En na een jaar zijn die op. Yo, bedankt!
1: Studio Steenbergen.

0: Haagse band Sommieu en Morning.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, dat is een beetje een voorspelbaar bruggetje, maar ik moet hem toch maken. Want ook al sinds de morning in de weer onze eigen Remco Wilkens. Ja, die maakt weer van alles mee. En helemaal in dit seizoen is er natuurlijk van alles te beleven, Remco. Hè? Bijvoorbeeld in Diever.
3: Ja, mooi. Goedemiddag. Hoi. Ja, ik sta op de Zomermarkt van Diever. En ja, volgens mij is de grootste drukte hier wel al rest. Het is inmiddels ook maar 4:15, denk ik. Bij mij stiet de marktmeester, Roland Visser. Ja, Roland, het is een beetje stil. Komt dat van de warmte?
4: Ja, het is natuurlijk momenteel hartstikke warm weer vandaag. En daardoor merk je wel een beetje dat het einde sneller nadert. Hoor. De mensen hebben het wel gehad. Ze puffen een beetje uit. De markt duurt officieel tot 6 uur.
3: Ja.
4: Maar ik denk wel dat we over een uurtje gaan we toch wel langzaamaan inpakken. Ik denk dat er een hoop mensen nu lekker achter in de tuin zitten.
3: Ja, ja. En hoe vroeg ben je begonnen vanmorgen? Was toen gelijk wel druk? Of?
4: Ja, vanochtend liep het mooi. We hadden een mooie start, want het was best wel vrij fris eigenlijk. Hè? Wij begonnen natuurlijk vroeg met bouwen hier, rond 7:30. Ja. En toen was het eigenlijk nog zelfs kil.
3: Ja.
4: Dus de eerste mensen die kwamen best wel mooi op tijd. Hij is officieel begint hij om 11 uur, maar toen liep er al publiek.
3: Ja, dit is best een grote markt. Hè? Waar komen we hier allemaal tegen?
4: Deze markt is zeker uitgebreid. Wij noemen dat bij ons zeg maar een aanbodspreiding. En dat betekent dat we eigenlijk van elke branche 1 of misschien een keer 2 hebben staan. En daarom zie je op deze markt zoveel gevarieerde producten. Dus ja. van kleding, mode, ledenwaren, etenswaren. Tot en met de particuliere vloommarkt.
3: Ja.
4: Die dus curiosa, brokante en antiek aanbieden. Zoals je op de stands hieromheen ziet staan. En dat geeft juist een beetje die wisseling en een beetje dus dat het aanbodspreiding is, waardoor het voor de mensen interessant is om te komen kijken.
3: Ja.
4: Dus niet elke braderie met 10 van hetzelfde, maar juist een heel veel gevarieerd aanbod.
3: Ja, we staan hier rond de kerk. Dat is een mooi plekje, hè?
4: Ja, dat is een machtige plek. Hier met die bomen die we hier zo hebben en in de schaduw. Nee, het is natuurlijk een hele bekende plek, hè, de Pancratiuskerk.
3: Ja.
4: Het is eigenlijk altijd wel een beetje het midden van elke markt die we hier hebben. We hebben hier onder andere ook nog een boekenmarkt of een kunstmarkt en een oldtimerdag. En het is altijd hier gecentreerd bij en de kerk en het oude gemeentehuis.
3: Ja, en met al die markten, bemauw jij je daar ook met? Of?
4: Ja, eigenlijk alle markten die in Diever zijn. Dat zijn dus de themamarkt, de boekenmarkt, kunstmarkt. Dan heb ik nog een maandelijkse markt. Die is altijd op de laatste zondag van de maand. Dat is de Strumarkt. Dat is ook zeg maar een combinatie van vintage, flow en braderie. Die wordt altijd gehouden op het marktterrein bij de Bosweg.
3: Oh, juist, ja.
4: En dan hebben we natuurlijk de zomermarkten. De Oldtimerdag, dat is wel een hele aparte afdeling. Maar die hebben er wel altijd een brinkmarkt bij, zoals wij dat noemen. Dus al met al zit ik hier wel een aantal, wat zou het zijn? Een 16, 17 keer per jaar, denk ik.
3: Ja, ja, druk mannen.
4: Het is een leuk markt, een leuk dorp, leuke mensen. Goede samenwerking altijd met de winkel, met de omliggende horeca, met de ondernemersvereniging.
3: Ja, hoeveel van die zomermarkten bent er nog, deze zomer?
4: We hebben deze keer nog maar eentje.
3: Dus alleen aan de week?
4: Ja, dit jaar is gekozen voor 5 keer. En dan hebben we de laatste, hebben we dan nog een extra toevoeging aan de markt. En dan gaan we proberen de creativiteit van de mensen extra aan te bieden. Dus er komen her en der komen kramen te staan met mensen die hun creativiteit tonen. Dus er kan van alles zijn, van schilderen tot met hobbyisten die iets leuks maken.
3: Ja. En je staat hier zelf op, hè?
4: Ik sta hier niet zelf, maar ik ben wel vaak aan het helpen bij mensen die waar ik van bij sta, waar ik voor spulletjes heb liggen. En dan vind ik het wel leuk om af en toe nog even te verkopen, want dat zijn wel datgene waar ik ooit mee ben begonnen.
3: Ja, want ze kent je ook allemaal natuurlijk.
4: Ja, dat mag ik wel hopen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik doe het al een jaartje of 10, 12 hier, denk ik. Nou,
3: ja, wat als familie, hè?
4: Bijna wel, ja. Na de zomer is het nog leuk om even niet te zien. Dus, maar nee hoor, het bevalt me goed. En ik heb een hele leuke samenwerking met ze. Ja,
3: ja. Nou, nee, je hoort nog een uurtje vandaag, aan de week nog, en dan zit erop.
0: Ja, ja. En ongetwijfeld nog veel meer markten te beleven in de regio. En Remco die is volop op Tjak. En wie weet waar hij een volgende keer weer terechtkomt. Dankjewel voor dit moment, Remco.
2: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Ja, de winnaars van het Drents Songfestival Pop in Plat, hè, van vorig jaar. De mannen, de broers Ro, moet ik officieel zeggen. En de Olletta. Nou, als het een hele Olletta is, dan zal er ongetwijfeld geen airconditioning in hebben gezeten. Dat weet ik bijna zeker. En daarvoor hoorde je ook nog Fleetwood Mac en Dreams. Het loopt richting 16:30. Dat betekent straks dat we weer Tientje of Tombola gaan spelen. En wat gaat daar vandaag uitkomen? Of kies de winnaar voor een tientje. Lekker op de bankrekening. Ook niet verkeerd. Überhaupt is de grote vraag. Wordt de vraag in Tientje of Tombola weer opgelost? Dat hoor je allemaal straks. Ik ga eerst even lekker bellen met mijn bel.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: 1 minuut over 4:30 precies. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Op de A37 bij Nieuwlanden is een vrachtwagen vanmiddag een lading wortels verloren. En daardoor kleurde de weg eventjes oranje. Nou, het was met die hitte behoorlijk peentjes zweten voor Rijkswaterstaat, dat met meerdere schoonmaakmachines bezig is geweest om de wortelpuree van het asfalt te halen. Op een akker langs de Stroetenweg bij Eursingen is vanmiddag brand uitgebroken. Een half uur later vloog ook op de Klatering in Bijlen een deel van een akker in brand. En door de hoge temperaturen is vandaag het Nationaal Hitteplan van kracht. Ook geldt code geel in onze provincie. En meer weer krijg je van Hans Nienhuis.
5: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: enigszins tragische liedje. Over Luca, je hoorde Suzanne Vega. En ook nog Don McLean met American Pie.
1: Vriendje op tombola.
0: Nou, het is weer zover. Ja, ik ben er een maandje uit geweest. Dus het is voor mij de eerste keer dit seizoen. Een rondje tientje of tombola. Nou, je weet inmiddels hoe het werkt. Hè. Dit spel dat spelen we al een, nou wat zal het zijn, een jaar of vijf, zes, denk ik. Ja, elke zomerperiode komt die grote ballenmachine weer tevoorschijn. En ja, daar zitten leuke prijzen in. Bijvoorbeeld het legendarische hobbelpaard. Dat is er inmiddels al uit, begreep ik. Verder, wat heb ik voorbij zien komen? Etentjes, luchtbedden. Nou, dat zijn best allemaal leuke prijzen. Maar zo af en toe zit er ook best even een geintje in. Bijvoorbeeld een balpen of een paperclip of weet ik veel. Nou ja, als je het zekere voor het onzekere wil nemen, dan kun je natuurlijk ook altijd voor dat tientje kiezen. Dat is helemaal geen probleem. Dat vinden we ook leuk. Al is het wel zo, ik denk dat ik dat in de geschiedenis van tientje of tombola, nou, één of twee keer meegemaakt heb. Meestal houden de mensen toch wel van de spanning en willen ze een leuk cadeau uit die ballenmachine gaan halen. Nou goed, alles op zijn tijd. Laat ik eerst eens gaan opzadelen met de opdracht voor vandaag. En ik heb een muzikaal vraagstuk voor je. Ik heb een stukje songtekst. Een bekend Nederlandstalig liedje van een Drentse held. En over die songtekst heb ik dan weer een vraag. Dus ja, je moet wel even de oren spitsen, anders komt niet goed. Ben je er klaar voor? Komt-ie. Antonio was een hele stoere visser. Hij voer over de Middellandse Zee. Maar als hij dan weer thuis kwam, smolt zijn hartje en zong hij voor zijn meisje in het café. Dat liedje ken je, hè? Maar ik wil van je weten, hoe heet dat meisje ook alweer? Oftewel de titel van het liedje. Waar komt het uit? De titel is het belangrijkste. Als je de artiest er ook bij hebt, dan vind ik het helemaal mooi. Maar de titel is het belangrijkste. Het meisje dat bezongen wordt door Antonio. Wat was haar naam nou toch ook alweer? We gaan de lijnen opengooien. Appen mag ook, vindt allemaal goed. 0592-3311-88. Wie weet zit jij zometeen in de uitzending. En als het antwoord goed is, dan heb jij de keuze. Wil je een tientje op je bankrekening? Of misschien wel een fijn cadeau? Het zou maar zo...

0: soulheld, hè? Deze Arthur Conley en alle andere grote soulhelden die komen er ook in tevoorschijn in dit liedje. Sweet Soul Music. En ook nog de Rembrandts en het thema uit de Comedy Friends. I'll be there for you.
1: Vriendje of tombola.
0: Oh jee, als het maar weer gaat lukken vandaag met dat soms oh zo lastige spelletje tientje of tombola. We willen natuurlijk wel zoveel mogelijk leuke prijzen zien uit te delen of eventueel tientjes. Dat is helemaal leuk. Kan natuurlijk ook, dat kiest bijna nooit iemand. En dan kun je toch, nou wat is het, tegenwoordig twee ijsjes verkopen. Ja, wel van die verse Italiaanse ijsjes, dat dan weer wel. Nou, we gaan het allemaal zien. Rolanda, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Hey Rolanda, hoe is het met jouw muziekkennis en dan beter gezegd met de textuele kennis?
2: Nou, hartstikke goed. Ik ben echt Nederlandstalig ingericht. Dus dat was een appeltje eitje eigenlijk.
0: Dit was dan niet zo'n probleem, denk ik, als we het over Nederlandstalige klassiekers hebben.
2: Nee, absoluut.
0: Nee. Nou ja, goed, ik lees hem nog even een keertje voor, hoor, voor alle zekerheid. Antonio was een hele stoere visser. Hij voer over de Middellandse Zee. Maar als hij dan weer thuis kwam, smolt zijn hartje en zong hij voor zijn meisje in het café. Want over welk liedje gaat dit, Rolanda?
2: Eleonora van Jannes.
0: Ja, was niet zo heel ingewikkeld, hè? En ik had, nee, hoor, ik had er ook al bij gezegd, het is ook een liedje van een Drentse held. Nou ja, qua sfeer voel je dan wel een beetje aan zo'n tekst. Dan kan het bijna niet anders dan van Jannes zijn, hè?
2: Ja, beslist.
0: Ja, nou, dat is inderdaad goed, Eleonora. En dat betekent dat je in principe een tientje rijker bent.
2: Nou, geweldig, kan ik wel heel veel reisjes verkopen.
0: Ja, toch?
2: Maar ik doe het niet. Ik gaf je die tombola.
0: Jij gaat toch voor de ballenmachine?
2: Zeker weten, jammer.
0: Oké, nou dan moet ik even een paar trucjes uithalen hier. Want ja, ik zit hier in mijn eentje, dus ik kom eigenlijk net een paar handjes tekort. Maar met een beetje...
2: Dat is ook
0: snug. Ja, maar met een beetje...
2: Ik kan nog niet afwitsen in uw zending, dat is jammer. Anders kan ik je melden.
0: Even kijken. Oh, hey. Dat is gek. Oh, mijn microfoon is uitgevallen. Even kijken, hoor. Hey, dat is heel bijzonder. De microfoon waarmee ik naar het ballenmachine...
2: Je bent gewoon toe op vakantie, denk ik.
0: Ik ben net

0: Terug, joh. Ik ben 4 weken weg geweest. Ik had het wel gezien thuis. Even kijken. Je hoort me nog, hè, zo, Ramona? Of Ramona? Rolanda was het, hè? Rolanda, ik ga het muntje in de machine gooien. En dan eens even kijken. Daar komt het balletje naar beneden. En dan gaan we eens even kijken wat eruit. Ik heb het idee dat Rolanda verdwenen is. Nou, even zien, hoor. Ben je er nog wel, Rolanda?
1: Jazeker.
0: Oh ja, hier ben je. Ja. Oké. Okay. Nee, gelukkig man. Het was eventjes lastig, maar daar ben je weer. Dat vind ik altijd zo pijnlijk als dan op het grote moment suprême dat mensen dan wegvallen. Maar het is goed gelukt. Ik heb een balletje tevoorschijn. Die is rood met oranje. Heb je daar nog een goed gevoel bij al?
1: Ja, rood is mijn lievelingskleur, dus dat komt helemaal goed.
0: Dan zit je al half goed. Ga ik even kijken. Ja, niet dat ik heel rolbevestigend bezig wil zijn of zo. Want tegenwoordig maakt het ook niet meer zo heel veel uit. Maar heb je heel toevallig verkering met een leuke meneer?
1: Ik ben trouwd met een hele leuke meneer.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dan kun je...
1: De ware Jacob.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dan kun je hem blij maken. Maar je mag hem wat mij betreft ook zelf houden. Of vind ik ook helemaal niet erg. Want jij bent, en dat is niet zomaar wat. Het is niet zomaar een ding uit de grijpmachine van de kermis. Maar ik haal uit de ballenmachine speciaal voor jou een prachtig, stoer herenhorloge.
2: Gefeliciteerd.
1: Oh, geweldig.
0: Kon je hem gebruiken?
1: Ik ga hem op verjaardag geven, maar 13 augustus jarig, dus ik kan hem.
0: Kom jij even goed weg, hè?
1: Oh, absoluut. Schillen we zelf.
0: Nou, dan voor hem een herenhorloge voor jouw waarde, Jacob. En voor jou dit liedje van Jannes, want dat vind je dan ook wel leuk, hè?
1: Helemaal super, dankjewel. Ik ga duidelijk mee.
0: Heel goed,
1: dankjewel.
0: Hoi.
1: Jo, hoi.

Het leverde Rolanda uit Assen toch maar mooi even een prachtig herenhorloge op in het spelletje Tientje of Tombola. En zo kan het gaan, hè. De ene keer is het een balpen, de andere keer is het een hartstikke dure herenhorloge. Superleuk. Morgen gaan we het weer spelen, weer vier keer. De eerste ronde is dan alweer in alle vroegte bij Judith. Dat zal zijn zo ongeveer rond 8:30. Ik ben nu al benieuwd wat er dan weer uit die ballenmachine tevoorschijn gaat komen. Nou, dat horen we morgenochtend. Zometeen nog een uurtje voor de boeg in dit fijne radioprogramma. En ja, normaal gesproken doen we tussen 5 en 6 altijd een terugblik op de hele radiodag. Dat gaan we deze maand een beetje anders doen. Ik ga je namelijk zometeen meenemen in een tijdmachine. Zometeen tussen 5 en 6 gaan we namelijk een vol uur terug naar het jaar 1967. Wat gebeurde er toen in de wereld? Wat was er zoal op de radio? Dan krijg je een uur lang een beetje het gevoel van terug als je het meegemaakt hebt. Een beetje sentimenteel, melancholiek gevoel. Misschien allemaal klassiekers uit 1967. Die ultieme hippie-zomer, hè? The Summer of Love. Ga ik je zometeen alles over vertellen. En tot die tijd nog even deze van Badfinger.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuur bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuur is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen, met René Steenbergen.

0: Het liedje is in slechts 20 minuten geschreven door Otis Redding, die er in 1965 al een hit mee heeft. Maar dit was natuurlijk Aretha Franklin.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En die maakt het liedje helemaal legendarisch. Hè? Het liedje groeit uit tot een heus anthem, zoals dat heet, voor zowel de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging als de tweede feministische golf. En volgens de Oxford Encyclopedia of Women in World History is Respect een van de belangrijkste Amerikaanse liedjes uit de 20e eeuw. En het toonaangevende muziekblad Rolling Stone zet Respect op de 5e plaats in een lijst van de 500 beste liedjes aller tijden. Kortom, we kunnen hier wel spreken van een joekel van een klassieker, hè? Nou, hier in Nederland staat hij in de zomer van 1967 maar liefst 12 weken in de top 40. Ja, want de zomer van 1967, daar draait het de komende minuten en kwartieren allemaal om. Tot 6 uur, met extra focus op de maand augustus. Ik ga dat hele komende maand doen trouwens, de komende weken. Tussen 5 en 6, een augustusmaand uit een bepaald jaar centraal stellen. Wat was het er toen al zo'n beetje in de hand in de wereld? En belangrijker nog, wat kwam er uit de radio? Nou, het komende uur, zoals gezegd, augustus 1967. Dat was een overwegend warme, vrij droge maand. Een zogenaamde zomer van ouderwetse kwaliteit. Met aangename temperaturen en flink wat zon. En augustus 1967, dat is ook de maand dat deze single van de Small Faces wordt uitgebracht. Om vervolgens uit te groeien tot een echte flower power klassieker. Dit is Ichiku Park.

0: Zowel in Engeland als in Nederland bereikt hij de nummer 3 in de hitlijsten. En het liedje past helemaal in die tijd, hè? Ichiko Park van de Small Faces. Want zeg je 1967, dan zeg je natuurlijk de Summer of Love. Een wereldwijd fenomeen met als epicentrum San Francisco. Daar komen zo'n 100.000 hippies samen om te leven van liefde, seks en muziek. Kortom, het is een en al flower power.
1: We're really nervous, but we love you all, man, because this is very groovy, man. Monterey is very groovy, man. This is something, man. This is our generation, man. All you people, we're all together, man. It's groovy.
0: Ja, je ziet die flower power gedachte ook terug in de mode. De minirock ontstaat, kleuren worden feller en de space age look van Pierre Cardin is hot. Alles kan. Jurkjes in papier of in pailletten, maffe hoedjes, strikjes, bloemen, grote plastic zonnebrillen. En ook in Nederland hebben we onze eigen hippies. Sterker nog, we hebben ook onze eigen Nederlandse Bob Dylan. Die heet Herman van Loenhout, beter bekend als Armand. En in de zomer van 1967, dan heeft hij een hitje met dit liedje, Blommekinders.

dit is wel echt die hippie gedachte. Lonnekinders van Armand. Ja, en ik blijf nog even bij de Flower Power, want wie anders dan de Beatles? Die storten zich ook helemaal op de peace, love and happiness. Eerst komen ze al met hun legendarische album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat is een plaat die de muziekwereld op zijn kop zal zetten. En eigenlijk nog tot op de dag van vandaag nog altijd een inspiratie is voor veel muzikanten. Even een kleine dwarsdoorsnede van dat album.

0: Ja, dat was eigenlijk eventjes Sergeant Pepper in 1 minuut. Het legendarische album van de Beatles. Ja, nog altijd een van de meest tot verbeelding sprekende platen uit de muziekgeschiedenis. En Paul McCartney die krijgt het eerste idee voor het album via zijn roadie, Mel Evans, als ze in het vliegtuig zitten.
1: I was coming back on a plane and I was with our roadie, Mel. He said, pass the salt and pepper. And I thought he said Sergeant Pepper. I said, that's great. Wait a minute, hold that right there. So that was the idea planted.
0: Ja, hoe een peper- en zoutstelletje kan leiden tot een van de meest beroemde platen uit de muziekgeschiedenis, hè? Nou, de Beatles die zijn die zomer van 1967 sowieso al revolutionair bezig. Zo treden ze op in het tv-programma Our World. En dat is de eerste live tv-uitzending die via de satelliet over de hele wereld wordt uitgezonden. John, Paul, George en Ringo die zitten in de Abbey Road Studio met een groot achtergrondkoor waarin veel bekende muzikale vrienden te ontdekken zijn. Als je goed kijkt in de clip, dan kun je onder andere Mick Jagger ontdekken. Ook Eric Clapton en Marianne Faithfull. En samen zingen ze deze ultieme hippie-gedachten.

0: Dat is een van de themasongs van The Summer of Love. All You Need Is Love van The Beatles wordt in Nederland een van de allergrootste hits in augustus 1967. Bijzondere zomer dus voor The Fab Four. Ook vanwege triest nieuws trouwens. Eind augustus overlijdt Beatles-manager Brian Epstein. Hij wordt dood aangetroffen in zijn huis in Londen. En blijkt te zijn overleden aan een overdosis slaappillen. Nou, Beatles John en George, die zijn geschokt.
1: You heard the news this afternoon, I believe.
2: Yes.
1: And Paul's already gone down.
2: Yes.
1: Had you spoken to him since your...
2: I spoke to him Wednesday evening, the evening before we first saw Maharishi's lecture. And he was in great spirits.
1: I understand that this afternoon Maharishi conferred with you all. Could I ask you what advice he offered you?
2: He told us not to get overwhelmed by grief and to whatever thoughts we have of Brian, to keep them happy, because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is.
0: Ja, je kunt echt horen dat ze van slag zijn, hè? John Lennon en George Harrison. Het is nooit officieel opgehelderd of Brian Epstein moedwillig of per ongeluk te veel slaappillen heeft ingenomen.

Ja, de Bee Gees doen goede zaken hoor in die zomer van 1967. Deze, To Love Somebody, is in augustus een dikke hit. Even daarvoor hebben ze al gescoord met New York Mining Disaster. En later dat jaar dan komen ze ook nog met Massachusetts. Nou, dat zijn er toch ook wel even drie op een rij, hè? En dat in één jaar. Nou, dan maar eens even naar de muziek van eigen bodem. Alhoewel, de muzikale mosterd voor deze oorworm, die wordt uit Duitsland gehaald. Steve Malmquist heeft in de zomer van 1967 een hit met dit liedje.

ja, een nieuw spiel, een nieuw geluk. De Amsterdamse muziekproducer John Meuring die komt op het idee om er een Nederlandse versie van te maken. En dat heeft hij wel goed bekeken. Want in augustus 1967 komt Patricia Pai de top 40 binnen met Je bent niet hip.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: Een half minuut over 5:30 is de tijd. Hier zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Op de Runde Zuidzijde in Emmekom-Paskum is vanmiddag een auto van de weg geraakt. Daarbij raakte de bestuurder bekneld. Op de A37 bij Nieuwlanden is vanmiddag een vrachtwagen een lading wortels verloren. En daardoor kleurde de weg voor even oranje. Dat is een hoop werk om de wortelpuree van het asfalt te halen. En Drenthe wordt vanmiddag geteisterd door meerdere akkerbranden. In zowel Ursingen, Nieuwbuinen als Bijlen was het raak. Ja, dat is het risico natuurlijk van de warmte en de hitte. En laten we daar eens even wat dieper op ingaan. Kortom, tijd voor het weer met Hans Nienhuis. Goedemiddag, Hans.
9: Mooi, René. Goedemiddag. Hoi,
8: Hans. Ja, ik had zelf een beetje het idee van, nou, augustus, dan zal het wel een beetje gebeurd zijn met die hitte. En dan krijgen we hem toch weer even om de oren.
9: Nou, traditioneel is de laatste paar dagen van juli en de eerste 10 van augustus is de heetste tijd van het jaar. Dus als er één tijd is in het jaar waarin je dit echt mag doen, dan is het wel nu.
8: Dus het klopt eigenlijk allemaal wel.
9: Ja, we zitten gewoon prima op schema. En, net boven de 30 graden, 31 tot ruim 32 in het zuiden van Drenthe. Het is een behoorlijk hete dag, maar het zijn zeker geen recordwaardes. En ja, goed, let gewoon een beetje op. Het is warm buiten en verder is er ook gewoon niks aan de hand.
8: Nee, we kunnen ons voor vanavond en vannacht denk ik wel opmaken voor een plaknachtje.
9: Ja, dat wordt wat minder gezellig als ik zo kijk naar hoe de temperatuur vanavond gaat dalen. Nou, weinig eigenlijk. We krijgen wat meer hoge bewolking en er zou zelfs een enkele losse bui kunnen ontstaan vannacht. Maar de verwachting eigenlijk niet te veel van. Ik ga ervan uit dat het vrijwel overal gewoon droog blijft. Maar die bewolking zorgt er wel voor dat de uitstraling wordt gehinderd. De wind gaat weliswaar liggen, die is straks zwak uit het oosten. Maar het wordt niet koeler dan 19 tot 20 graden. De allerkoudste streken, als ik het zo mag noemen, op het platteland halen misschien net 18. Maar als je bijvoorbeeld in Assen, Emmen of Hogeveen in de stad zit, dan blijft het ruim boven de 20 graden vannacht. Dan heb je echt een tropische plaknacht te pakken. Dat kan het ook niet mooier maken.
8: Nee, en hoe gaat dit verhaal verder?
9: Nou, als je morgen vroeg heel gaar wakker bent geworden, eerst eventjes je gezicht opfrissen en daarna gaan we zo op naar een nieuwe hete dag. En morgen is het een wat anders, een andere dag dan vandaag. Er is een andere conditie en de wind is ook anders geworden. Die is vannacht het beetje wind dat er was naar het zuiden geruimd. En morgen is hij zuid tot zuidwest van richting en er wordt vochtigere lucht aangevoerd. Temperatuur morgen is nog een graad hoger dan vandaag. 32 in het noorden van Drenthe, ruim 33 in het zuiden. Maar de luchtvochtigheid gaat aanzienlijk omhoog, dus het wordt allemaal broeieriger en plakkeriger. Ja, ik denk niet dat het morgen een aangename dag is om buitenactiviteiten te ondernemen. Plus dat je de lucht in de gaten moet houden, want morgenmiddag dan kan dat wat gaan werken daarboven. En hier en daar kan een warmteommersbui gaan ontstaan. Opnieuw, de meeste plekken worden gemist, krijgen geen verfrissende bui. Maar er zullen een paar plekken bij zijn en wellicht ook wel in Drenthe waar toch wel een bui gaat ontstaan. Dat zal waarschijnlijk pas laat in de middag of in de avond zijn. Voordat zover is, heb je dus een broeierige, plakkerige zomerdag. Kijken hoe dat dan weer verder gaat. Die wind die blijft zuidwest tot west van richting en dan blijft hij de rest van de week zitten. En vanuit die richting, ja, daar zit de zee en wordt toch langzamerhand wel verkoeling aangevoerd. Woensdag een graad of 27 met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die overdag zelfs even krachtig wordt. Windkracht 5, een ruime windkracht 5 dus. Woensdag zal dat zeker de smaakmaker zijn. Dan is het wel weer droog. Maar op donderdag, temperatuur heeft een stap verder teruggedaan. Dan is het een graad of 24 met een matige westenwind. Mix van zon en bewolking en dan is er in de middag toch opnieuw weer kans op een bescheiden bui. Uiteindelijk richting vrijdag zaterdag, 21, 22 graden op vrijdag. Weekend klimt de temperatuur weer een stukje op naar een graad of 4, 25. We blijven dus in aangename zomerse temperaturen zonder excessieve hitte zometeen. Mix van zon, bewolking en af en toe een bui. Maar ja, neerslag van betekenis, dat zit voorlopig nog niet in de verwachting.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Vijf weken nummer 1 in de zomer van 1967. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En met deze plaat is iets bijzonders aan de hand. Zo is het de enige debuutsingle die meteen op nummer 1 binnenkomt in de top 40. Tenminste, kleine kanttekening erbij, dat is tot het tijdperk dat downloads en airplay ook mee gaan tellen. Maar dat is pas zo'n 40 jaar later. En dan is A Wider Shade of Pale ook nog eens de eerste plaat in de top 40 geschiedenis die tot 2 keer toe op nummer 1 komt. De eerste keer dus in de zomer van 1967. En 5 jaar later, in de zomer van 1972, dan komt de plaat nog een keer uit. En dan staat hij nog eens 3 weken nummer 1.

0: I were a wealthy man.
1: Ja, het is een goede zomer hoor voor Roger Whittaker. Die zomer van 1967. In augustus van dat jaar, dan staat hij 2 keer in de top 40. Eerst met een liedje waarin hij niet als zanger is te horen trouwens, maar als fluiter. Ja, Mexican Whistler, dat was dus zijn eerste hit in de zomer van 1967. En later dan scoort hij nog een keer met het liedje dat je daarnet hoorde. If I Were a Rich Man, oorspronkelijk uit de musical Fiddler on the Roof, over de melkboer Tefje in het stadje Anatevka. Het verhaal dat een paar jaar later ook nog eens wordt verfilmd trouwens. En over films gesproken, in de zomer van 1967 verschijnt de 23e Elvis Presley film Easy Come, Easy Go.
2: Easy come, easy go.
3: Elvis making the scene.
4: I belong over that car over there.
5: Oh, but getting there is half the fun.
3: And he's with some of the most luscious lovelies who ever filled out a bikini. Elvis rocking and socking on the waterfront. Elvis under Navy orders taking the wetsuit route to locate and deactivate wild magnetic mines on the loose. And finding sunken treasure at the bottom of the sea, where the action is.
1: Ja, Elvis Presley speelt in deze film een diepzeeduiker die een schat ontdekt in een gezonken schip. Ja, hoe zou dat aflopen? Ja, er is nog meer filmnieuws, want in de zomer van 67 verschijnt ook de 5e James Bond film.
6: Welcome, Honorable 007. He's the one and only Sean Connery. He's bigger than life. Facing 1,000 deaths. And you only live twice. And twice is the only way to live. The best yet from the film creators of 007.
1: Ja, You Only Live Twice met Sean Connery. Een ongeschreven regel bij een Bondfilm, dat is natuurlijk dat de titelsong minstens zo belangrijk is als de film zelf. Nou, in dit geval wordt hij gezongen door Nancy Sinatra.

Drive Twice van Nancy Sinatra wordt gek genoeg helemaal niet zo'n grote hit. In Amerika komt hij niet hoger dan 44. In ons land wordt het zelfs alleen maar een B-kantje van een single. Ja, zo kan het gaan. Nou, zullen we het dan nog maar eens even wat dichter bij huis gaan zoeken? Aan de Stationsweg in Zuidlaren wordt in de zomer van 1967... het beeld van zeeheld Lodewijk van Heiden onthuld. Maar ja, die kennen we natuurlijk beter onder een andere naam. Ja, Berend Bortje dus, oftewel Lodewijk van Heiden. Een zeeheld van de Russische marine. Hij was een van de admiraals die een geallieerde vloot naar de overwinning leidde op de Turken in 1827 tijdens de Slag van Navarino. Het was een beslissende slag tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Nou, en dat allemaal in Zuidlaren, zeg, dat je dat terugvindt. En als je dan van Zuidlaren zo'n 25 kilometer naar beneden rijdt, weet je waar je dan uitkomt? In Grollo. Nou, dan voel je hem al aankomen, hè? In de top 40 van augustus 1967. Daar staan ze hoor, onze eigen QB en de Blizzards.

Van dat beroemde album Groeten uit Grollo, QB and the Blizzards and Another Day, Another Road. Geschreven door Harry Musquet en Herman Brood. Het wordt in de zomer van 1967 de eerste single van dat album. En in augustus komt hij tot een nette nummer 20 in de top 40. En ja, we blijven nog even in eigen land, want muzikaal gezien zijn de top 40 lijsten in augustus 67 enorm gevarieerd. Van de blues van QB tot de flower power van de Beatles. En van de soul van Aretha Franklin tot hier een echte Nederlandstalige smartlap. Die in de zomer van 67 wordt onderscheiden met een heuse gouden plaat. En daar moet je er in die tijd nog behoorlijk wat van verkopen hoor. 100.000 stuks maar liefst. En dan heb ik het over een single uit de stal van platenbaas Johnny Hoes. Het liedje is eerst alleen in het zuiden van ons land een hit. Maar als de DJ's in Hilversum worden bestookt met brieven van fans, dan wordt het ook een landelijk succes. Het liedje staat uiteindelijk maar liefst 34 weken in de top 40. En wordt uiteindelijk zelfs de best verkochte single van het hele jaar.

waar hoor je het nog, hè? Uiteindelijk de best verkochte single van 1967. Waarom heb jij me laten staan van de heikrekels? Ja, dan is het eigenlijk maar een kleine stap naar hetgeen waar het afgelopen uur eigenlijk allemaal om draaide, hè? Augustus 1967. Want wat was nou eigenlijk de allergrootste hit in die maand? Nou, daarvoor kan ik eigenlijk weer terug naar het begin van dit uur, toen ik het had over de Summer of Love. The Flower Power, the Peace, Love and Happiness. Nou, je zou dit liedje kunnen zien als misschien wel de ultieme soundtrack voor dat fenomeen. En misschien wel de hippie-klassieker aller tijden. Geschreven door John Phillips van de Mama's en de Papa's. En de muziekgeschiedenis ingezongen door Scott McKenzie. De grootste hit in Nederland in augustus 1967 is San Francisco van Scott McKenzie. Be sure to wear some flowers in your hair. Dit was hem. De augustusmaand 1967. Morgen pakken we het jaar 1979 bij de kop. Graag tot dan.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: Mmm, ze zijn er weer.
14: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
15: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Radio Drenthe.
14: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij was actief bij Thin Lizzy en Pink Floyd. En hij leverde 30 soloalbums af. En hij is te horen op soloalbums van Rick White, Roger Waters, Peter Green, Phil Lynott en Jim Capaldi. En dit was een top 10 hit in Engeland voor Snowy White, Bird of Paradise.

Snowy White, Bird of Paradise. De Joe Stamm Band uit Illinois toerde al jaren door Amerika zonder dat de albums ook enige interesse trokken. En het duurde jaren voordat Joe Stamm serieus genomen werd. Maar daar bracht het album Little Crosses verandering in. De Joe Stamm Band, Territory Town.

The Joe Stamm Band, Territory Town. Het is het titelnummer van het 10e album van Bonnie Raitt. En dat werd een nummer 1 hit in de Billboard Album Chart. Het was een bestseller, want er werden maar liefst 5 miljoen albums van verkocht. En het album werd ook nog gekozen tot album van het jaar in Amerika. En in die periode was ze verslaafd aan alcohol. De anonieme alcoholiste zorgde voor een oplossing, maar ze had nog wel ernstige financiële problemen. En die waren zo hoog dat ze geen band meer kon betalen, waardoor ze noodgedwongen solo moest optreden. Producer Don Was loste alle problemen op met dit album. Bonnie Raitt, Nick of Time.

Bonnie Raitt, Nick of Time. De Velvet Underground uit New York, dat was een elitaire band onder leiding van Lou Reed met John Cale, Sterling Morrison en de Duitse zangeres Nico. Dit komt van het album Words and Music of Lou Reed, The Velvet Underground, I'll Be Your Mirror.

The Velvet Underground, I'll Be Your Mirror. Venice, dat is een band van de familie Lennon uit Los Angeles, met Michael, Kip, Marky en Pat Lennon. Twee broers en twee neven. En Venice was ook nog enige tijd de begeleidingsband van Linda Ronstadt, Don Henley en Jackson Browne. Venice, Baby's Calling Me. MUZIEK

Venice, Baby's Calling Me. De band The Rockenberries uit Birmingham bestaat al sinds 1961... en de band is nog steeds actief in het Engelse oldie-circuit. Geoff Turton was ook succesvol als soloartiest. Als Jefferson had hij een grote hit met The Color of My Love. En dit was een hit in Engeland voor The Rockenberries. Poor Man's Son.

The Rockenberries, Poor Man's Son. John Hiatt uit Indiana begon in Nashville als songwriter bij Tree International. Zijn eerste hit was Sure As I'm Sitting Here voor de Three Dog Night. En in 1973 begon hij zijn eigen nummers zelf te zingen. En dat resulteerde in 26 soloalbums. John Hiatt, Perfectly Good Guitar.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En het is altijd een prettige ervaring als jonge muzikanten succesvol zijn met blues. Gabe Stillman is een gitarist uit Williamsport in Pennsylvania, en tijdens de International Blues Challenge in Memphis won hij als gitarist de Gibson Guitar Award. Gabe Stillman, What Happens Next?

Babe Stillman, What Happens Next. Faith Hill uit Mississippi begon in het Steele Family Gospel Quartet. Toen ze 19 jaar was, vertrok ze naar Nashville en daar werd ze de achtergrondzangeres van Reba McEntire. Ze is getrouwd met countryzanger Tim McGraw en intussen heeft ze 50 miljoen albums verkocht. Het komt van haar album Breed. Het is een nummer van Bruce Springsteen. Faith Hill, If I Should Fall Behind.

Faith Hill, If I Should Fall Behind. Robert Cray begon in Eugene, Oregon, een band met zanger en mondharmonica-speler Curtis Salgado. En daarnaast was hij nog de basgitarist in de band Otis Day and the Knights. In 1980 stond hij voor het eerst in het voorprogramma van Eric Clapton. En dit was een hit in Amerika en in Engeland voor Robert Cray, Right Next Door.

Robert Cray, Right Next Door. Nils Lofgren uit Chicago was op 17-jarige leeftijd al de gitarist van Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Daarna had hij een eigen band, Grin. In 1984 werd hij gitarist van de E Street Band van Bruce Springsteen. En dit is een solo-single. En dat werd een hit in Australië, Nederland, Duitsland, Zweden en Amerika. Nils Lofgren, Shine Silently. MUZIEK

gitarist Brinsley Schwartz en basgitarist en zanger Nick Lowe. Dit nummer van Van Morrison werd opgenomen met de Schotse gastzanger Frankie Miller. Brinsley Schwartz met Frankie Miller, Wild Night.

Brinsley Schwartz en Frankie Miller, Wild Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. REO Speedwagon uit Illinois is de band met zanger-gitarist Kevin Cronin en gitarist Dave Amato. Dit was de grootste hit voor de band. Het was nummer 1 hit in Amerika, nummer 2 in Canada, 3 in Australië en 7 in Engeland. REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
12: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
11: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
13: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
11: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.